0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sagen wir dort Daniel redet von Prophetei. Und wir sagen, war er dort ein großer Part von dort, was er sieht, wie er danach in der Zukunft, wie es er dort geschrieben hat. Und es ist nun all eine Vergangenheit. Aber ein großer Part von dort ist nun noch in der Zukunft. In das vorherige Programm, wo wir seinen dort Daniel in Traumhaft, und wir wollen seinen dort die Bedeutung von dessen Traum, redet besonders von verschiedenen Weltherrscher. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wortebibel ans Lied von Prophetei, von so und wort all erfällt es, aber auch von so und wort nun noch in der Zukunft es, wort sehr interessant es. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter muss sehen, dass du jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, meine Freunde, wir kommen von da noch das 7. Kapitel in das Daniel-Buch und wir wollen die erste Satzfarge bechecken. Die Betonung in das letzte Kapitel sind Daniel als Wahrsagung oder Prophetei. Diese Wahrsagungen wurden zu Daniel gegeben zu verschiedensten Tiden, als er an die Tänisch erdienst wird. Die Betonung in die erste Satz Kapitel wird an die Menschen geschickt, so als dort in Daniel seine Zeit passiert. Also in dem, dort wie nur diese letzte Satz Kapitel in Daniel kommen, wo wir lernen, was Daniel in die Zukunft sagt, dort Gott ihm gegeben hat. Daniel konnte nicht an sich selbst weten, das kam von Gott. He wir bloß Gott sein Diener. In das Kapitel habe ich einen Traum beschrieben, den Daniel hat aus Belshazzar, der König in Babylon war. Belshazzar war Nebuchadnezzar sein Großsehen. In das Traum, und ich nenne das manchmal auch Vision, dort Daniel hat, sah er feine wilde Tiere, die aus den großen See kämen. Diese feine Tiere reden von den feine Weltkönigreichs, die über die Welt regieren würde. Dit würde die heide Nationen sein, die auch über Israel herrschen würde. Dit wäre dieselbe Nationen als die Nationen, die in dort große Gestalt vergestalt wäre, dort Nebuchadnezzar gesehen hat. Dies Traum kam aber nur Daniel. Dort große Gestalt wird von verschiedensten Methoden gemacht. So eine Gestalt redet von, wo Menschen in Weltkönigreich ansehen würde. Groß, prachtvoll und antreckend. Aber als Daniel die Tiere sah, bedient dort, wo Gott die Weltkönigreichs ansehen deed. Dit wie so, als die Königreichs wirklich wäre. Die erste Weltherrscher wie Nebuchadnezzar. Dort ein Mann, als Herrscher in der Welt wie niemals so gewahrt seit Adam seine Zeit. Wir lesen, dass Gott hat Adam die Vollmacht gegeben, über die Welt zu regieren. Durch seine Sünd hat er dort verloren. Die Sünd hat Menschen gottlos gemacht und deswegen ist so eine sündliche Menschenregierung ein Kram und Nosig. Dort ist Falken so als wilde Tiere ausgedrückt, so dass sie alles zerrieten. Die sind nicht bekämmert, wo dort mit den Menschen ist. Sie leben und regieren bloß für sich selbst. So eine Regierung wurde anholen, was dort einkommt. Die letzte Weltherrscher von manchen Menschen wird die Antichrist sein. Aber die Herrscher, die dem Antichrist vernichtet wird und sein Weltkönigreich abstahlen wird, es ist jener als der Herr Jesus Christus. Er ist durch sein Sehen, nur das Fleisch noch, aber er ist der Gottmensch, der für uns gestorben ist und war der abgestohlen ist. Er ist der Herr über alle Herren und der König über alle Königs. Die Israel-Nation wird unterdrückt worden von den Heiden-Nationen, bis die Zeit kommt, wenn der Herr Jesus zurückkommen wird. So als wir alle gesehen haben, diese Weltkönigreichs hatte er Anfang mit Nebuchadnezzar und der Babylon-Nation. Und dort große Gestalt wird die Pracht, Majestät und die Herrlichkeit betont, so als Menschen dort besehen. Und die wilden Tiere wurden dieselbe Nationen vergestellt, so als die wirklich wäre, so als Gott den besehen deed. Was hat so eine Prophetie mit uns zu tun? wat Daniel beschreven, dat had met de toekomst en zijn tijd te doen. En in dem dat we vandaag in dit programma reden, is dat wat Daniel schreef even 2000 jaar terug. En lang het eng even 2000 jaar. Zijt die tijd weet wie van wat de mensen geschicht ons vertaalt, dat deze nationen die ons hier beschreven zijn, zijn alle welkenigrechtse was, ganz krijgt zo als Daniel dat gejeefd wordt van God. En wat meent dat voor ons? Dat meent dat God krijgt zo doen wordt als hij dat in de Bijbel gezegd heeft. Dat wat veel wichtiger is als iemand wat anders, is dat hij mensen zelig maken wordt die aan de Heer Jezus geleven worden. Zonder die aan hem geleven wordt hij niemals verloten. Hier is wat we in de Bijbel lezen en dezelfde God die te Daniel reed nu te ons, durch zijn woord. Johannes, de eerste kapitel, 12 en 13 vers. Over al die hem aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk verlangen, ook niet uit een mens zijn willen, maar van God geboren zijn. En dan Matthäus, het 18e kapitel, de 20e vers, zegt God, dan wordt 2 of 3 zich verzameld haar en mijn noem, daar zie ik mank aan. In Hebreeën 13, 5e vers, jun levenswandel zal ohne iets zijn en zie tevreden met wat je haar, wils God heeft gezegd, ik word junt op 10 weich verloten en op 10 weich word ik junt verziemen. Wils God true als je was to zijn woord en de vergangenheid, zo wordt hij ook in deze tijd true zijn en we kennen ons ook verloten op wat hij van de toekomst gezegd heeft. Nu Daniel, dat 7e kapitel, de 1e vers. En dat eerste jaar, in dem König Belshazzar zijn harsche, zag Daniel een droom en visionen van zijn kap op zijn baard. Dan schreef hij den droom dol en jeef de zam van de zaken. Belshazzar weer dem Nebuchadnezzar zijn groot zijn. En weer in de tijd de König in Babylon. Dit weer dicht bij om eng van dat Babylon Königrijk. Dit weer dat kap van goud. En dat grote gestalt en Nebuchadnezzar zijn droom. Belshazzar weer de chenig als de tweede weltchenigrijk en Nenshem. Dat is voor ons in Daniel dat 5e kapitel beschreven, wo Belshazzar een grote vast houdt en God verachtte deed. Dat is interessant te weten hoe de vriend in Babylon en Nenshem. Belshazzar en al zijn beambten dachten ze weer zeker in Babylon, dan ze hadden hoge wengram de stad gebouwd. Door wie een fluss die dicht de stad rand, onder de wand. De fiend groeft een andere stich voor den fluss, zodat de fluss ram de stad ranen wordt. Dan kämen ze aan de stad en dan onder de wand, wo de fluss weer gewaast. De schrift vertelt ons dat Belshazzar wordt en dezelfde nacht doodgemaakt, en dat weer dat eng van dat eerste weltkönigrijk. De kap van goud weer niet meer door. God geeft Daniel den droom dat hier beschreven is, zodat mensen weten kunnen wat God in de wereld doen wordt. Hij stelt Königrijks op en hij brengt den ook dol, zodat hij zijn willen in de wereld voor zich brengen kan. En mensen wezen dat hij alleen God is over alles. De 2e en 3e vers in dat 7e kapitel. Daniel zei, en mijn nachtvisionen checkte ik en zei, de vee wind van de hemels deden den grote zee opwelen. En vele grote beesten kwamen aanop van den zee, verschieden ene van den nächste. De wind bloos je weinig, bloos een weg. Wanneer dat ober een orkaan of een kriezelstorm is, dan kan de wind van alle steden tegelijk komen. Dat is wat Daniel hier in zijn droom zag. De vele wind hier redde van een getobe. Een oproer, een gewalt maakt mensen en nationen. De schrift redt ook van hoe de zee van nationen en veel mensen redt die onbestendig en nerveus zijn. 2e psalm, de 1e 3 vers. Waarom zijn die veldje waderspanstig en die mensen plonen dingen die verjeef zijn? De chenig op je eerd zaten zich jegen aan en de leiders stalen zich op jegen de Heer en jegen zijn engezolfde en zeiden, wel wie er het heden en stekken breken en er sponsel van ons wegschmieten. En dan Jesaja 57, 20ste vers. De gottlose zijn zo als de abgeräde zee, wann dort nicht ruhig kan zijn. Dort woont er jetzt Schmerz en Dreck ab. En in Openbarung, dat 17e Kapitel, de eerste vers, en dan de 15e vers, dan kwam een van de engel die de zeven kamer had, en red met mij en zeid, kom, ik word je dort gerecht wiezen over de grote hoer, die op veel woters zet. En dan de 15e vers, en hij zeid to mij, de woters die du zagst, wo die hoer zet, zijn mensen, een menge van mensen, een nationen en sproken. Van deze vers zijn we zien dat de weltschenigrijks met mensen en nationen te doen hebben. De vijf wilde beesten in Daniel zijn visioen kwamen uit van de grote zee. De meeste leiders waren ihre nation naar ihre eigen wijsheid en kans leiden en er steht dat ze zich op God zijn wijsheid en gerechtigheid verloten. Wanneer dat passiert, dan waren de mensen en zo'n tenigrijk volken liedematten. Aufgangst en jeets waren godloze leiders volken naar de stad brengen waar ze teruggegen naar andere nationen aanreden worden. Zo'n verhältnissen waren aanholen, wat de Heer Jezus komen wordt en gerechtigheid en aanbrengen wordt. In Matthäus 24, zaste bij 8e vers en dan de 27e vers, zei de Heer Jezus dit: Je worden van Krieg en Kriegsgeschrecht heren, laat je het niet abregen doorwegen, dan dort moet alles passieren. Aber dort is nog niet dat eng. Dan eine Nation wordt zich abstallen gegen eine andere Nation, en een Königreich gegen een andere, en daar worden Hungersnood en Erdbeben zijn en verschiedenste Städte. Aber all dit is dort Anfang van grote Lieden. En dan de 27e vers, dan zo als de blitz vom Oosten kämpft en schient bij dem Waste, zo wordt het zijn, wann die Menschen sehen, komen wordt. Zolang als gottlose Menschen regieren worden, worden er gottlose Regierungen zijn. Dat wordt zo zijn, wat de Heer Jezus komen wordt, en wordt dat alles recht maken. De Antichrist wordt een weltregierer zijn. Hij wordt mensen bereden kennen dat hij de welt vrede brengen kan. Aber hij wordt den leven beschummelen en wanneer mensen hem niet aanbeden worden, dan worden ze zich versterken moeten of ze worden doodgemaakt worden. Lothar en Daniel, dat 7e kapitel, wordt ons van een kleine hoeren gezegd, die man die 10 hierna van dat 4e beest opkwam, dat een muil had en zich zeer pochen deed. Dit is een beeld van de Antichrist, die aan de laatste dag man die nationen opkomen wordt. Paulus redt van dit in 2 Thessalonicher, dat 2e kapitel, 3e en 4e vers. Laat je niet van irgendwem en op geen weg verleiden, wilst door mat eerst een afval komen, en de gezatsloze zindemensch die op een boord wordt, de zeende verdorvenis, die zich tegen alles stalt, en zich hergestalt als alles dat God heet, oder dat heilig genaamd is, zodat hij en God zijn tempel zet, en jeft ver dat hij en God is. Dan zei de Heer Jezus ook dit in Johannes 5, 42 en 43. Ober ik kan junt, dat je God zijn leef niet en junt ha. Ik zie je komen en mijn vader zijn nomen, en je nemen mij niet op. Wann een andere en zijn ene nomen wordt komen, dem word je opnemen. Nu in deze tijd wordt volken en mens zijn nomen hooggeholen, ober dem Herr zijn nomen wordt niet hooggeholen. Wanneer mensen in je voor zijn of een grote angelijk ha, dan willen ze haar dat God aanraden zal. Maar anders hebben die mensen geen tijd voor God. Zo is dat immer met de meeste welt harsche en welt geen rechts gewaast. Wie zullen voor die mensen beden die even aan ze regeren, maar wie moeten niet aandeel nemen in ihre godloze werken.

nu de vierde bezaaste fase. Dat eerste, dat heet van de vijf tieren, weer zo als een lijf en had odele vlechten, en ik deed beobachten wat de vlechten losgereten worden. En dat wordt een hechtje hoven van de eerde en wordt op een feit gestald, zoals een man. En een man zijn hoort, wordt te arm gegeeft. En check nog een ander beest, een tweede, dat een boer ähnlich weer. En dat weer aan een zied opgeheeft, en daar weer een dreerabbe en zijn muil tussen zijn tenen. En ze zeiden te arm, sto op,

waardoor es nach ne andere Sach to beobachte. De Zafar Zaya dort antworten Mensche hort je jeeft. Wann wir den Brief en Kapitel 4 lesen, dat Nebuchadnezzar to all zine Veltje schreef en de verschiedenste Sproke, dan zee wie dat he Gott ihre deed en am de Harlichkeit jeeft. He houd en niet hort je treje. Gott must am de schwore Tide brengen, ehe he toestone wud, dat Gott de leven je her wie. En even alles regeren deed. Mijn vriend, best du bet door je komen, dat du toestone deest, dat du een zender best, en dat de eens je weicht, dat du num hemel komen kanst, es der den Glove en dem Herr Jesus Christus? He wordt die ook een niet hort geven, wann du dem Herr Jesus aus den Heiland annehmen worst. Dat tweede beest en Daniel zijn droom, wie zo als een boer. Ene ziet wie opgeheeft, en hij had drie rabben en moel. Dat kan vergelijkt worden met de orms van Zelva en den droom van dat grote gestalt. Dit bedient dat tweede weltschenigrijk dat Meda Perza heet. Deze twee nationen werden poortnas en dat weltschenigrijk. Dat de boer op ene ziet op je heeft weer bedient dat met de tijd weer Perza strenger als Meda en neem een rater het poort van de regering. Maar wat meent dat dat de boer drie rabben en moel had? Nou, dat kan bedienen dat door drie chenigriks vieren, dat Mede-Perse chenigrik opslokken deed. Dat waren dan Babylon, Lydia en Egypte. De boer had chene vlichten, also wordt de armee niet zo hostig van ene stede naar de nächste gaan. Aber dat woordje zegt dat de zal veel vlees opvreten. Dat Mede-Perse chenigrik mocht vielleicht langsamer zijn gewast als Babylon, aber sie würde viel Menschen annehmen. Der Mann, der eine von den Herrscher wird Darius. Darius wird der König aus den anderen Beamten, Daniel, aus dem Stich wollen haben, und der dort schließlich vor sich brachte und er in die Lebensschriften angeschmitten wird. Aber Gott bewahrt ihn. Die Männer, die ihn anbringen wollen, werden nachher durch ihn angeschmitten. Aber er, Gott, der ihn nicht von der Leib bewahren. Wann wir bei dem Eng von ans Leben kommen, dann macht wir weiter, auf wie einem Haar, der ans Dech den Tod zum Leben bringen kann. Die Einzige, die ans dort versichern kann, ist der Herr Jesus Christus. Dann he starf für uns und stund auch weiter ab vom Tod. He haft über den Tod und die Haal gewonnen. To Söhne, die Arm aus Heiland angenommen haft he dort ewig Leben gejeft. Je rood zo als de dood aan niet houden kan, zo wordt de dood ons ook niet houden kan. De dood wordt tot de tijd ons deina moeten zijn, die ons en de Heer zijn door zijn, brengen wordt. Dat is wat de Heer ons versproken heeft, en hij wordt door te zijn dat het ook passeren wordt. Nu is door nog een dreddend beest dat ons hier in dat zevende kapitel beschreven is, dat weer een leopard. Die had vier vlechten zoals een vogel en had ook vier tjaap. Dat wordt gewes een zeer vreemde tier zijn. Wanneer ook niet zo'n tier is, wie weten dat er leopard zijn en die kunnen pijnig ranen en ze kunnen van irgendwoer hupsen en andere tieren doorbij aan verhaafs griepen. Nu, met zo'n kracht en ook die vlechten, je hebt dat te zien dat dit een nation bedienen wordt, dat even andere zeer schwind in even hand kriegen wordt. Dit bedient dan dat redden wel chenig rekken en dat weer de Griechische nation. Alexander weer de leider van de armee. Wie ha je zien dat de leef, die Nebuchadnezzar bediende deed, twee vlechten had en dat hij zijn vriend even rasje deed, wils hij van ene stede naar een andere zeer schwind gaan kan. Alexander kon dat zelf weer veel schwinder doen. Dat is wat de vier vlechten bedienen. In de eerste geschicht wordt ons vertaald dat als Alexander de laatste nation overnomen had, zou hij zich dolen hield dat er niet meer nationen waren die hij overnemen kon. Alexander weer maar een jonge man als hij de weltharscher weer, maar dat weer niet zo lang nodig dat hij starf. De leopard en droom had vier tjaap. Dit bedient dat nadem dat Alexander starf, wordt zijn weltschenigrijk tussen vijf van zijn armeeleider

gedeeld. Zond wat hostig top gezameld wordt, kan jeroze hostig weggenomen worden. Dat is ook zo dat zond wat mensen voor jaren top gezameld ha, kan ook zeer hostig weg zijn. Alle drie welkenigreks van die we gereed ha, zijn alle weg. Daar is nu geen welkenigrek. Dat leidt ons dan te denken aan wat de Heer Jezus zegt in Lucas het 9e kapitel 23.25 vers. Hij zegt to aan alle, wanneer wel met mij metkomen, laat aan zichzelf afzijen en zijn triets dag voor dag opnemen en laat aan mij navolgen. Dan wie immer zijn in het leven raden wel, wordt het verlieren. Ober wie immer zijn leven aan mij het halve verlieren wordt, die wordt het raden. Dan wat van je wenst wordt een mens ha, wanneer hij de ganze wereld je wendt, of er zichzelf verliest, oder schode lieden deed door derg. Wie ha je leert van mannen, die weltchenig reks houden, of er zij houden niet vrede met God? Jezus zegt ook dit in Matthäus 6, 19 met 21. Sammelt u niet schaats op je eerd, wo matte en rast dat vernichten kennen, en wo dave dat no grove kennen en stelen. Ober sammelt jun schatz top im Himmel, wo Matte en Rast dat nicht vernichtet kenne, en wo Dave dat nicht kenne no grove en stehle. Dan wo din schatz es, do wort din hort ook zenne. Een mensch sin leven haft keine mening, wann dat bloß verselst en voor irdische dinge geleefd wordt. De Herr brengt mening to een mensch sin leven. Dat fangt an met de waarde gebeurt, wann een mensch toestet dat hij een zinde is, en dem Herr Jesus aus Heiland annimmt. Dan worden seine Sünde verjeft worden, en hij is dan een Gottes Kind geworden. Dan kan zo'n mens voor Jesus Christus leven en am deine. Zo'n leven brengt vrede en vrede en bevrediging hier op de aarde. En de eeuwigheid brengt zo'n leven een loon en verheerlijkt dem Herr Jesus. Mijn vriend, voor wem is dien leven en gestalt? Voor diezelfde en irdische schatz, of voor God en dat eeuwig loon. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio De Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet je welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef je mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En harken is moelwaarder nu de artikelen uit hem catechismus. Nu deem, kjemp nu een herhulling tussen evol en dan vreus. Ik wens alle toehörje een gouden

de 14e artikel van Schwieren. Wie geloven en bekennen dat een Christ, die van God uit woede en geest waar geboren is, te alle tijden in de waarheid wandelen moet. Doorwegen moet al zijn donen voor God en mensen erreicht zijn, en dan heeft hij dort niet nodig een eid te schwieren. Wanneer hij jo zegt, moet dat immer jo zijn, en wanneer hij nee zegt, moet dat immer nee zijn. Dan, wanneer zich weer met höher weer uitrekken deed, dan geeft hij deutlich te erkennen, dat hij van de eenvoud afweichen deed, en hij merkt zich zelfs verdachtig, zodat man zijn weer jo oder nee niet geloven kan. Ons Herr Jesus heeft de Christen ook im Nieuwen Testament dat Erdschwieren ganz aufgeleerd en sogar verboden, zoals wir dat zijn in Matthäus 5, Vers 33, Vers 38. Wie Christen sollen ons met keinerlei Schwieren aufgeben? Ons Heiland sagt, onze Wirt sollen zijn, jo, jo, en nee, nee, wat door eeuwen jet, dat is van bijzen. Dan dat Mühl, dat leeges reed, merkt zijn ene zeil dood, nu zie dat eind. En de leina deel wat zijn een vier zei, die met vier en schwevel brandt. Nu Offenbarung 21. En doorwegen moet ons jo ook emma jo zijn, en ons nee moet emma nee zijn. Dat wordt God, die onze horten rechten deed, dat krijgt ze schwerstrofen, als van andere falsche schwuren hebben. Wie sluiten diesen Artikel auf en hopen, dat fromme Kinder Gottes in dieser Sache Gott meier gehorchen wollen als Menschen.

de 15e artikel van Raag Uiven en Fienschaft en van de Weerloosigheid. Wie geloven en bekennen ook dat Christen, als de welt afgestorven en uit God ware geborene mensen en deze welt geen Raag Uiven derven, no Jezus er meester zijn Elia, zoals hij daarvan in Matthäus 5, vers 38 zelfs reed. Paulus zei in Rijma 12, vers 19 bij 21, dat niemals Raag Uiven, lieve vriend. Geef God zijn oor ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag Uiven is mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de Heer. Wanneer een vriend hungert, dan geef hem te eten. Wanneer hem dorst, dan geef hem te drinken. Wanneer dat zo deest, dan wordt hij hem daardurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het buise in je kriegen, over dat geld om dat buise in je te kriegen. Door wijen moeten die levende kinderen Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmoed verzekeren nood te volgen en geluk te worden. Matliedig, bruiderlich en vriendlich zijn, niet onrecht met onrecht terugtolen, over door jijen zegenen en weten dat we dort te beroepen zijn, dat we den zegen oven zullen, no 1. Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons no Jezus zijn reine leer im Nieuwen Testament al het raag even verboden is. De geest im Evangelium is een vredensgeest, en daar wegen der wie geen schwert, flint oder geweer, jijen onze fijn brokken. Wanneer wij ook in deze welt leven en hier in vlees wandelen, door wijen er ons konf niet uitweltlichen, vleeslichen drief. De geweren waarmee wij kampen, stammen niet uit deze welt, die komen van God en zijn machtig voor God. 2 Korinther 10, vers 3 bij 5. Wij moeten dat kriegerschwert meiden. En wanneer dat door wijen mal neidig wordt, dan wil de Heer dat wij uit een staat of land en dat andere vlichten. Wij moeten dat ook met vrede dulden, wanneer man ons onze jeter rooft. Wij moeten keinem wat aandoen. Wij zullen van horten, met woord en wandel, tot loom Gottes op de vredensboon en lijden en dulden navolgen, zodat God onze geloven niet als een heklerie aanzijnen wordt. Wij sluiten af met dem artikel van Raag Uiven in alle Feindschaft, die de christen niet erlaubt zijn.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons vader hier.

In de laatste 10 jaar stonden ook in Disse, hebben we zo'n kleine inblik gekregen in dat leven van Daniel, zijn vriend, in het volk Israël. En wanneer we zo'n taubvoten zeiden, wat hebben we van hem geleerd? In 10 jaar stond, leerden we dat Daniel en zijn vriend standvast voor God waren. Ze hielden zich aan God vast. En dat andere is, niet einfach metmaken wat anderen doen, ook den moed te hebben, anders te zijn, indem man vraagt God, wat wist u dat ik doe? Met wat kan ik die eren? Met wat kan ik die in de vrijheid brengen? En vandaag kunnen we immer weiter roteren, wie Daniel te God beten deed, op God vertrouwen deed, de hulp van God ook kreeg. En dat dier wir in onze alldag leren, standvast voor God te zijn, niet einfach metmaken wat alle anderen doen, sondern dat ook prüfen en nadenken. Dat is wat ook God van ons wil. En dat andere is dat we hem vertrouwen en te hem beten met hem reden. In een Bibelvers, im Nieuwe Testament, zijn er twee weder, die kannst du ganz einfach uitwendig leren. In de meeste die kom alldag wieder halpen. Du findest in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. Nach Mulde Bibel steht, 1. Thessalonicher, 5, Vers 17. In du steht, bet te alle tiet. So einfach, bet te alle tiet. Te jede tiet, tje wie met Gott rede, ob het in mijn stof is, ob het beim Spazieregones is, beim Spieles. Ik kan te Gott alles zeggen. Nicht nur, wann ich genaut sie, sondern auch, wann ich mich frei, für was ich danken will. Alles darf ich Gott bringen. Ist dort nicht großartig? In Gott sagte die, redte jeder Tiet mit mir, in gaude Tiet, ob auch dann, wann es ihm schlecht geht. Auch wann andere um die herum nicht beten dürfen, kannst du still mit mir reden. Bring alles, was die am Horte liegt, nur mir. In ich siebe die, en als je het genau han, wil ik dien gebed dan ook beantwoorden, kan en waar.

0: Dit wie nu de Tienerstund van SW Radio Segenswelle met die Reine Schiermacher. Bist du bij de nächste Tienerstund wat daar dobi? Na, ik word mir darüber freie. In jeren kannst du kine vriend dat tau anlode. Bat dan. Tschüss.
1: De klok is 5 met 30 minuten.
2: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMC gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Wat van Anfang an gewaast is en wat we geheerd hebben en met onze enige uwe gezangen hebben, wat we ongecheckt hebben en met onze hang ongevoerd hebben, dat is dat levenswoord van dem we reden. Dat is wat de Apostel Johannes zei dat. Hij is met Jezus taub gewaast. Hij had zijn geschaft verloren, hoe hij met zijn vader en zijn broeder taub versche deed. Hij heeft geheerd wat Jezus am leren deed. Hij heeft de wonder gezangen wat Jezus deed. Einmal wil hij vier vom Himmel vorderen, dat deze mensen zullen ganz vernicht worden, die niet interessiert werden in Jezus, als hij nu ihre Stadt in Samaria kam. Wie vervieren ons vielleicht een beetje über so eine Sache als dort, dat zo'n Mann als Johannes so stort denken wird. Aber Gott hat viel geschickt über Sodom und Gomorra. Ook sogar de Prophet Elia wie bewort worden, als vier vom Himmel kam. In wesse Menschen vernichtet eid, die am wolle Faust nehmen. Da kämen 100 Menschen am, durch dort vier. In Johannes wist von so'ne Dinge aus dort, in wort von der Macht Gott hat. Lukas sagt uns, in Kapitel 9, Vers 51, als de Tiet nur kämen, dat hij soll trägen um Himmel genomen worden, recht hij seinen Blick beständig nur Jerusalem zu gehen. Hij schickt Wutdreher vorab, der jene ein samaritisches Dorp nennen, durf er am alles reit zu machen. Aber die nehmen am du nicht ab, wils hij sich vergenomen hat, nur Jerusalem zu reisen. In als seine jene, Jakobus und Johannes dort sahen, seht ihr, haar, soll wie vier vom Himmel raufkommen lassen, diese Evazie zu bringen, so als Elia deid? Hij aber checkt sich am und beschwicht an und seht, weet je nicht, von wat voor een geest je stamme? Wils de mensen zijn es niet gekomen, dat mensen leven te vernichten, over dat te raden. En ze jenen nu een ander darp. Nu is Johannes vol van dem heiligen geest. En Johannes laat zich leiden van diesem geest. En nu is hij ook vol daarvan, dat mensen zullen geraad worden, en niet verloren gaan in een eeuwigheid. Also dat is waarom hij nu Jezus Christus predigt. Dat brengt ons dan wat ons van de ochtend tekst, den we vinden in 1. Johannes, Kapitel 5. Wer dort leeft, dat Jezus de Christus is, die is van Gott geboren en is zijn kind. Wer Gott als Vater heeft en am Gott is, die is ook Gott zijn andere Kinder Gott. Daaraan kunnen we zeggen, dat wie Gott zijn Kinder Gott zijn, wann wie Gott Gott zijn en zijn Gebote houden. Wann wie Gott Gott zijn, dan houden we zijn Gebote en zijn Gebote sind nicht schwor. All die, die Gott im Vater haben, überwinden die Welt. Uns glauben an Jesus, der die Welt besiegt hat, jeft uns auch dem Sieg. Wer ist die, der je in die Welt gewonnen hat, wann nicht die, der die glaubt, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist? Johannes ist ein von die, der die glaubt, dass Jesus ist der Christus. Er ist der Messias. Er ist dem, was er versprochen wird, der Gesalbte. Und er sagt irgendwer, wer dit leven deed, dat Jezus van God geboren is, zijn nu God zijn kinder. Dat maakt dat een beetje leichter te verstaan, want we reden van waar hij geboren worden, dat het heeft te doen met geloven, dat Jezus is de Christus. En wanneer we dat doen, wat God ons vergezegd heeft te doen. En wat God ons vergezegd heeft te doen, is dat we zelf een leven hebben, aan al zonen wat het leven doen aan Jezus Christus. En dat is des Christus, des gezalfde, die dem Sieg haft, über dem Dood, ook über diese Welt. Die so tun, will über diese Welt herrschen. En hij will ons proberen te verleiden, zodat wie worden drie in de zinnen rode. En dan zei wie waar Gott zijn Feind. Paulus sagte de Galater, in Galater 1, 4 en 5, hij starf voor onze Sünde, gerood zo als Gott de Vader dat geplant had, ons door derich uit deze beise Welt rüttelade. Am traft alle ihr, derch alle Ewigkeit. Amen. Dit wir Gott sein Plan, ganz von Anfang. Die Soten prof Menschen zu bereden, dat Jesus erst vielleicht ein Prophet, vielleicht auch ein Seier Gouda Mann, aber dat er ist dort. Am ha sie gekriegt, er ist gestorben, er ist begruft worden. Die Soten sagt Menschen nicht, dat Jesus abgestohlen ist vom Dout. Hei will han Menschen selle glauben, dat Jesus ist dort. In Johannes der hat auch nicht verstreden, dat Jezus gestorven is. Aber Johannes sagt, Jezus wie meier als bloß een profeet oder een goda man. Hij sagt in Vers 6, dit is Jezus Christus,
die derich wota en blout chaim. Hij chaim nech blous derich wota, ober derich wota en blout. En de jest bestedigt dort. Gott sin jest as waarheid. Für Jesus Christus stonen also drei Zeier. De jest, dort wota en dort blout. En die drei stemmen überein. Wann wie old leiwe wat mensche sei, kann wie nech sachreit leiwe wat Gott gesagt haft? Sin zeichnis erst noch gerata. En Gott seht, dat Jesus Christus sin sehen erst. Wer an Gott sin sehen leift, weit bi sich am Hort, dat er zuerst. Wer Gott nicht leift, nannt Gott damit einen Leer, wils hei leift dort nicht, wat Gott von seinen Sehen gesagt haft. Gott haft gesagt, dort hei uns ewiges Leben gegeeft haft. En dit Leben es an seinem Sehen. Wer Gott seinen Sehen haft, haft Leben. En wer den Sehen nicht haft, haft ook nicht Leben. Johannes haft Jesus gesagt, hei haft gehört, ook wat Johannes de Dijper seht von Jesus, en die seht, dat dit es Gott sein Lohm, wat de Welt Sünde wat wahrnehmen. Aber ans Tag sagt uns hier, dat Jesus erst gekommen derich Wota in Blaut. Wota wat gebrückt, dem wat berenje. Wie wasche ans de Heng, wie wasche ans de Feit, en wie sind rein. Im Oude Testament verlangt Gott von Aaron in seine Sehns, dat sie sich wasche wurde, eier sie wurde in Opfer bringen. Sie solle rein sein. In 2. Mose, Kapitel 30, Vers 17 bei 21. Dann seht der Herr zu Moses. Möcht auch eine Waschkamm in ein Fototau von Brons. Und saht er zwischen dort Versammlungszelt in dem Brandopferaltar. Jeit auch Wotan an. Dort Aaron und seine Sehn sich kennen, der Heng in der Feitwasche. Wann sei am Versammlungszelt gone, oder wann sei dich beim Altar kommen, um zu deinen mit ein Opfer für dem Herrn, sollen sie sich durch Wasche. Nicht erst durch Tau, dort der Dout an nicht durch betrafen wird. Sie sollen sich heng in Feit waschen, so dort der Dout an nicht durch betrafen wird. Dit sollen Aaron in seinen Nachkommen für alle Tide so behaulen. Also, eier sie für Gott kommen können, sollen sie rein sein, von Büte, aber auch von Bernen. Also, wenn wir uns mit Wut waschen donen, dort möcht uns von Büte rein. Aber die sind, die jet mal zu vergeben, durch Blut. En Jezus is gekomen met beides, wota ook blauwt. Als Jezus stoven deed am Kriets, dan werd er een soldaat, die deed hem met een spies spekje aan de zied. Johannes kapitel 19, vers 32. Dan tjeme de soldaten en brukken dem eersten de bein en ook dem anderen, die met hem gekrietsigd werden. Aber als zij naar Jezus tjeme en zag dat hij al gestorven werd, brukken zij hem niet de bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß in die Sied und daran blaut in Wota rüht. Und die dort seine Haft, erst Zeit dafür und weit, dort so erst. Und hei weit, dort hei die Wahrheit redet, so dort die auch gleiche kennen. Und ich glaube, das ist von was Johannes redet hat, hier an unseren Text, in 1. Johannes. Dort Jesus erst alles, was uns fehlt hat. Hei erst dort Lohm, was dort blaut gejeft haft, zum uns reinmöcke von all unser Sinn. Und nu ist dort der Jest, der uns dort zeihe dat, so dort wie so ne Dinge aus dat weiter worden. Johannes will haben, dort wie selle in reinet Leben leben. Wie selle in Leben leben, so aus Gott gefällig is. Aber wie will auch haben, wie selle uns nicht immer weich Ängste für de Hall. Und wann wie von der Hall reden donen, dann reden wie von dem zweiten Doubt. Dort ist der Doubt, wat uns trane dat von Gott. Vers 13 sagt, dit schrieb ich jünd, dat je an Gott seinen Sehn gleiwe, dat je weiter, dat je dat ewige Leben habe. En wann hij redt vom ewige Leben, da meint hij van dort, wat wie rede van am Himmel zenne. Wie will am Himmel zenne? En wann wie einmal door worden zenne, da zer wie door für immer. So ne Dinge kon ich nicht gut verstoenen. Wann ich gestorben war, da worden ze mein Körper begroven, hier ab dieser Erde. Meine Seil wird aber plötzlich mit Jesus taub zenne. En dan in de Zukunft, da worden die Doutes, wat aan Jesus gestorven zijn, uit hem graf uitkomen, en worden waren taub komen met de zeil, en da worden zeil en tjarpa waren voor Jesus zijn voor Emma. Zond es goed te weten, ober schwer te verstoenen. Ober Johannes redt ook nog van gebed, verse 14 en 15. En wie kennen ons sicher zijn, dat hij ons hier deed, wann wie am no wat vrouwen, dat no zien hem wel is. En wann wie weiter,
dat hij ons heet, want wie aan wordt vrouw, dan weet wie ook dat wie dat hebben aan wat wie beden. Hier is een verspreking over de hafne bedenking. Hij wordt ons hier, want wie beden doen, over dat moet aan God zijn willen zijn. Als Christus en dem Gode Gethsemane beden deed, dan zegt hij, wanneer dat mogelijk is, dan neem dit koffel van mij. Dat meint dat lieden, over niet mijn willen, over dien willen. En zo wordt wie ook beden moeten. Dat meint niet dat wie niet naar wat besondere vrouwen kennen, wat ons jankeren worden, oder wat wie wordt het leven wordt voor ons wordt goud zijn, en hij wordt ons hier. Aber hij wordt ons niet alles geven naar wat wie vrouwen doen. Wie als einde dingen naar wat wie vrouwen doen, zijn voor ons vielleicht gar niet goud. Wie weet dat vielleicht niet in die tijd, aber Gott weet zijn dus dat al. Dat moet schoor zijn naar God zijn, en al die entscheidingen merken. Denk de mal aan, wann een paar lied worden een kleine baby hebben. Einer van aan beet vielleicht, dat hij wordt wel een jong hebben. De andere beet, dat het zal een miaal zijn. Wo wordt God zo'n entscheidung maken? Ik weet dat niet. En ik zie ook vrouw, dat ik zo'n entscheidungen als dat niet maken brak. Aber wie zullen einer voor den anderen beten, wie zullen entstonen einer voor den anderen. Wann einer zijn broeder zind gezet, en dat is een zind, die niet hem dood viert, dan zal hij voor den zinder te God beten, en God wordt aan de gelegenheid schenken, zijn leven te raden, wanneer dat niet een zin is die hem dood viert. Door is ober een zin die hem dood viert. Voor die zei hij niet dat wer beten zal. Alles wat erreicht is, is zin. Ober niet alle zin viert hem dood. Ik denk manchmal, wordt goed zijn, wanneer een wesselfarge in de Bibel niet veel betrachten durft. En dit is ook zo'n steen. Hij zegt, alle zin is zin. En wie zal een voor den anderen beten, zodat God niet alleen heeft wordt schakken, dat wie geen boeze doen, en dat wie worden geraakt worden. Paulus beet dat gans Israël zal geraakt worden. Dat weer zijn de mensen, dat weer de Juden. Wie daar te die tijd, kent van die een zin begonnen had, die hem dood viert? Als Ananias en Sapphira geld brachten naar de apostel, dan hadden zij een gouden tintje doen. Aber zij hadden geleerd, over wat zij gegeven hadden. Zij hadden gezegd, zij hadden alles gegeven, wat zij voor dat land gekregen hadden. Dat weer niet zo. Also, Petrus jaft aan de gelegenheid. Hij vraagt dan, is dit alles? En zij leeën en zeiden, ja, dit is alles. Zij worden niet houdstonen, dat zij wessen voor zichzelf gehouden hadden, want dat ook gar niet erreicht werd. En door de richting zijn beide gestorven. En Petrus heeft gar niet gebed voor aan. Hij zei, zij hebben den Heiligen Geist vergeleerd. En zo is dat verdient in dood. Wenigstens den physischen dood. Aber Petrus weer valt van den Heiligen Geist. En hij kon onderscheiden, wer de zin gedeed, moutwellens, oder, wanneer dat er in de schwachheid komen deed. Vielleicht zo naar wat er nog maar kort ten geloven gekomen is. Judas redt ook van zo'n staat en zijn brief, vers 22 en 23. Hab met lied, met zo'n, die door twijfelen. Raad andere, zoals van die die uit hem vier rieten. Am andere erbormt junt en Gottesfurcht. En door bij post abt en vernicht sogar een kleid, dat met zin bezudeld is. Met einige mensen moet wie zeer sanftmutig amgoenen. Zeer naad met anzennen. Wils die zijn schwaar. En met andere moet einer ziemlich streng zijn. Anders worden die niemals andere in hem geloven komen. En wie worden met de beden, dat de Heilige Geist ons lenken wordt en zo'n zaken als dit. Wie weet, dat wer van God geboren is, zindigt niet. Wer van God geboren is en zijn kind is, wordt van hem geholen, dat hij bij zijn hem niet aandoen kan. Wie weet, dat wie van God zijn, en dat de ganze wereld van bij zijn beherrscht wordt. Wie weet ook, God zijn zin gekomen is en heeft ons de uwe opgemerkt, dat wie hem als den waarhoofdjen onzijn. En wie zijn in dem, die de waarheid is, en in zijn zin Jezus Christus. Hij is de ware God, hij is dat eeuwige leven. Lieve kinder, blieft van de Jatawaag. Het laatste wat ons hier nog zeggen deed is, blieft van de Jatawaag. Ik kan niet gruwelijk veel woord van Jatta. Ik heb beelden gezien van Jatta, maar ik kan niet zeggen dat ik van irgendwem weten doe, die door een of God en zijn huis heeft. God zegt en zijn gebouwen,
dat wij zelf niet of jatta schmieden, of dat bildermjokken van aan, also als Mennonieten, dan doen wij ze de stad ook niet. En dat is ook koud. Over een andere cultuur zijn er allerhand jatta wat ze gemerkt hebben. Einzige zijn groot en zitten tussen grote vater man. Over zijn er kleine jatta. Wij lezen in Eerste Mose, als Jacob en zijn familie vlechten onder en reizen terug naar Canaan, waar Isaac woonde deed, dan deed Rachel, Jacob zijn vrouw, zich ihren vader zijn jatta stelen. Neem zij die met, wil zij dacht die worden erhalpen, of dacht zij dat zij konden vielleicht voor geld verkopen? Ik word niet weten. Maar dit waren kleine jatta, zonder wat zij kon versterken, maar alles wat zij zich metgenomen had te reizen. Also, er zijn allerhand jatta. Aber ik weet niet gruwelijk veel davon. En als Paulus in Athanien weer, dan zag hij dat de stad weer ganz voll jatta. Sogar hadden ze door een Aufgott, dem zij zeiden ze niet kennen deiden. En Paulus brak dit en zei, dit is de woordhalfje God. Aber Paulus had nog wat ander te zeggen van jatta. Hij zegt de Kolosser in kapitel 3, een paar wanneer ihr nu met Christus van dood abgestorven zijn, dan segne dort, wat boven is, wo Christus bij God aan de rechte zijde zette deed. Denk aan dort, wat er boven is, en niet aan dort, wat op ihr is. Die zijn gestorven, en hun leven is met Christus en God verstoken. Want Christus, die nu ons leven is, vandaag komen wordt, dan wo je met hem taub ook heerlijk handgesteld worden. Door wie een merkt alles en junt dood, wat van june zintelijke natuur komt. De hurerie, onreinigheid, zintelijke leidenschaften, beise last en jeets. Jeets is krijg zo als jatta deine. Wils je rood wie een zo wat, wat God zijn oeja over die komen, die niet gehorchen. Met zo'n zaken als dat ze wie Mennonieten ook goed bekomt. Dat is krijg ons komt. En dat is nischt anders als jatta deine. Also, ik word met dem Apostel Johannes metstermen. Blieft van de jatta wacht, blieft wacht van de zend, leeft en reinet leven.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de topje stelt wordt van de Stem Radio en Scripture Belize. Met mij aan dit programma is mijn vrouw Tina Redekop. En wij zijn hier te vertellen van bevriedigd leven. Zodat voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner. En we behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevriedigd leven te hebben. Vijf moeten vertellen wie hier zo van God zijn uurzaak voor bevriedigd leven.
2: Ja, en wie zijn we dat verschillende aspecten van de wereld er uurzaak voor bevriedigd leven?
1: Dat stemt. Zowel als mensen in verschillende hingegrinden, dus hebben we uurzaken waarin we ons bevrijden. En dus zijn goede uurzaken, dus zijn slechte uurzaken. En dat zal bij vijf moeten ook.
2: Ja, en God heeft ook uurzaken te bevrijden en dat is wat we nu kijken. Maar vandaar willen we kijken naar God zijn plan voor het bevrijde leven.
1: En een plan is anders dan een oorzaak.
2: Ja.
1: De oorzaak geeft ons dat waarom en de plan geeft ons dat wou. En zodra we wel een huis bouwen, dan vult ons een plan wouder het huis wat gebouwd wordt.
2: Waarom vult ons een huis? Wel, ons vult een huis om te wonen en met onze familie gemeenschap gaan.
1: En van de regen buiten blijven en ingesteden in de wereld worden van de kool zijn. Hier is het alle bestemd dat we maar van de zon uit een sticht blijven.
2: Ja.
1: En dat geeft ons een waarom.
2: Ja, en dan viel dat naar een wou. Wou dat te doen.
1: En wat we niet een plan hebben, wou we ons huis bouwen willen, dan komt een arbeider en zegt, hier ze een braad gaan. Nog een komt en zegt, dat braad nog zes voor gaan. En schließlich dan hebben we een typgesteckte doos, wat voor u en zij gevraagd is. En te nutzen niet veel beter.
2: Wordt vielleicht niet veel een grote wind kan stoom blijven.
1: Wordt niet veel verdreund. Ja, wordt vielleicht niet veel regen bieten houden. En zodat de mensen die ze bouwen, die willen niet unbedingt zijn beschützt.
2: Dat zou ons veel ook een plan voor dat bevriede leven. Maar de vraag is, hoe krijgen we dat plan her?
1: Dat stimmt. Wenn wir de mensen kicken doen, dan zijn de krijgen ze veel gedeihende Eva meest krijgen als de mensen zijn. En de eerste bij een rechter is een rechter bij om dat doen. En zo, wie maakt ons dan weer om waar we onze rechter dan hernemen om onze plan te stellen?
2: En wat voor model willen we brengen?
1: De Bijbel geeft ons deze plan.
2: Dat zo, God heeft dat bevriede leven gemerkt, hij heeft het goed gemerkt en hij heeft ook een plan waar het goed kan schaffen.
1: Veelmaal dan zou weer dat zegt in 1. Mose kapitel 2, 18, dat het is niet goed dat man alleen weer. Also er fehlt een partner voor den man dat hij niet alleen weer.
2: Ja.
1: En nu zijn we aber dat er is een plan waar deze trennung moet zijn. En de Bijbel geeft ons hier een zeer klare richting. Dat zegt in 1. Mose kapitel 2, vers 24, dat zegt, du wein jet een man van zijn ouderen weg en vereinigt zich met zijn vrouw en zij zijn eind.
2: En dat is krijg God zijn plan.
1: Ik geloof, we zullen als deze vers een klein passie mal van einpulen. Hij fangt aan en zegt, du wein jet man van zijn ouderen weg. En dit is een grote stap voor velen.
2: Dat is het eerste part van het plan.
1: Dat stimmt, dat is het eerste part van het plan, maar dat is eenmaal voor het schwanste.
2: Ja.
1: We zijn waarder en waarder, dat wanneer die niet doen, dissen twieren wat de kinder bij de elderen helpt, die niet afschneiden, dat die weich gaan, dan wanneer die is trubbel als een rande trainen huis.
2: Dat zou de maten trannung zijn.
1: En deze trannung, dat meint niet de respect afschneiden, dat meint niet dat de jene elderen staan, dat meint einfach bloos dat die trant zich aan dat die ene hem aanvangen.
2: Dat zou.
1: Zodat de vrouw eigenlijk wat we moeten antwoorden is, wo laat dat, wo kan dat passieren? Wo kan we deze tranen merken in een spraakvolle weg?
2: Wanneer we nog thuis zijn, dan moeten we onze ouderen aan je doen zijn. We moeten het gehoorzaam zijn. En we moeten het eren. Maar zo schoon als we ons niet hem aanvangen, dan is het niet meer dat poort van aan je doen zijn en horen. Overdag de mat nach dat ihr zijn voor de ouderen.
1: En wat kost mir zijn, wat is de onderscheid tussen ihren en harchen gehoorzaam zijn?
2: Oh, einer dat de ouderen ihren der gehoorzaam zijn, aber wenn ein ersten frischen hem anfangt, dan moet einer verantwoordelijk zijn voor hem zijn ene Entscheidung. En dat mag vielleicht nicht krijg zo doen als de ouderen zijn, oder wel. Einer is dan zelfs verantwoordelijk. Für einen seine eine Entscheidung. Über eine Matte wehen mit ihr, mit unseren älteren umgehen.
1: Was soll ich dann sagen, das ist, dass wenn wir in der Heim wohnen, unter der Schutz, dann sind die verantwortlich für viele von unseren Sachen, viele von unseren Entscheidungen. Und wenn die sagen, in dit Heim, als dit erlaubt und dit als nicht erlaubt, dann haben wir eine Verantwortlichkeit zu hören.
2: Das stimmt.
1: Aber wenn wir es rücktragen, dann machen wir selbst anfangen, die Ordnung zu führen in unserem Heim.
2: Ja.
1: Dann sind wir nicht mehr verantwortlich zu Mama und Papa, wenn wir unsere Entscheidungen wollen. Dann sind wir selbst verantwortlich.
2: Ja.
1: Aber wie können wir Mama und Papa ehren?
2: Ja, wie sollen.
1: Und so, die Mama und Papa ehren, das meint dann einmal, dann würden wir vielleicht nur rot freuen. Dann würden wir entweder einmal von besiegen und so eine Sache ist dort.
2: Ja.
1: Und sicher, wenn wir sein, dass wir in der Not sind, dann würden wir mithelfen, was wir können. Und das sind verschiedene Wege, was wir können Mama und Papa ehren.
2: Das ist so.
1: Und wir sind noch mehr als dort, aber das ist ein bisschen Anfang. Aber der zweite Part für das Land kommt dann in eine Gemeinschaft, der wir uns Tieten anstärken. Wenn wir zuerst im Heim wohnen, dann machen wir mit unseren Eltern das erste eine gute Gemeinschaft haben.
2: Ja.
1: Aber wenn wir erst rüttragen und wir befreien uns, dann kann Mama und Papa nicht das erste sein in unserem Leben, dann macht uns euer Partner das erste sein.
2: Ja, die machen das erste sein.
1: Und so dann dürfen wir unsere Tiet und unsere Kraft, Dollar, dürfen anstärken, zum sein, zum Beispiel für mich und die, dann würde ich sagen, was kann ich tun, um die Wesen, die ich die Leib habe? Und so dann, wenn ich Mama und Papa auch irren, aber ich tue das nicht, indem du die was auf die Wesen feilen. Du musst dir in solchen Stunden kennen, dass ich die Leib habe. Und Mama und Papa kennen dann sich die ihr feilen, aber die habe ich die Leiben.
2: Ja, und das macht klar sein für euer Partner und für die anderen.
1: So, dann würden wir von dir einfach auflesen, dass ein Part von Gottes Plan ist, dass wir dann von Tüß gehen. Wir tun diese Trennung merken mit Mama und Papa und wir fangen nie heim, nie Rechnung an mit unserem Partner.
2: Ja, aber du wein die anderen ihren.
1: Das stimmt, denn mit aller Ende am Stund, die tun, dass Mama und Papa nicht oft gewesen wird, aber die wird geirrt.
2: Ja.
1: Naja, wir kommen drei nur diesen Pause und dann werden wir wieder kicken und sein, was ist der nächste Punkt in Gottes Plan für uns befreit leben?
2: Sehr gut.

Tjenja vroeger met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich wie op twee vragen en te

voor. Ober Jezus hoort mij dan nog leef, hij helpt mij door met trast. God zie ik nu de muur, hij openboor.

Lord, dat we God inbrengen, dat we anderen met helpen, dat we dort niet plus voor onszelf brokken doen. Ik geloof werkelijk dat Jezus, wat die zij rijkelijk beloon, wat zij rijkelijk voor hem geleefd hebben, en niet plus voor zichzelf. En andere weer, de Bijbel zegt dat Jezus wordt een dag terugkomen met zijn grote beloning, tot die wordt aan zijn truje was. Zo voor mij, wie hebben gegeven voor hem, zo vergeraten aan zijn beloning. En ik mis dat ganz klaar geworden, der ich dort studieren, dat die beloning, wat hij wat met kom, wat hij ons wat geven, der ich dort wie hebben voor hem zijn rijke geleefd, die beloning, die wat we kriegen voor de eeuwigheid im Himmel. Dort wordt voor de eeuwigheid unterscheid merken, wo we den Himmel worden ervoor. Ik geloof dort werkelijk. Dort wordt ik hier van Ruud kriegen, en dan zeg ik Timotheus, den Schatz nicht hier te sammeln, aber met jeven sammelt u den Schatz im Himmel, sagt hij, der einen guten Grund für die Zukunft leicht, werbe, dort wurde hier, dort wurde ich verstanden, wo die sein wird. Und dann, sagt ihr dann, Timotheus, dort, Vers 20, 29. Oh, Timotheus, hol dort sicher, was Gott dir anvertraut hat, und hab nichts zu tun mit dort Ladje, weltliche Geplüder, und dort Gestried, dort du verstahlen soll, dort sei viel weiten. Dort erst wird ein je vergeben, und sein du dich vom Glauben geehrt. Blieb in die Genut. So, hei sagt hier, diese letzte wird, Nummer 1, hol dort sicher, wird Gott die unvertraut haft. Hij redt hier van de waarheid van den Glauben, de waarheid van wat God van ons wil, de waarheid wat een predia, als een predia Timotheus de kerkverleiding deed. Hold die on dort. Blijf bij dort. En, de waarheid wat, besonders de goede nurecht van Jezus Christus, nicht? Dort wie du bijblieven, dort wie keimel nicht vergeten. Waarom wie geraad zijn? En waarom het zo zeer wichtig is, dat we dat met alle metteilen wordt de opzend te horen van Jezus Christus. Dat is één. Houd die aan dort. Dort de gouden nu recht. Tweedens, heb niets te doen met dat laadje, weltliche geplüder en dat gestried. Geschichten nu vertalen. Besonders von Menschen. Geschichten, wo uns vielleicht die Uhren kitteln, über das hohe Dunkel mehr, nicht? Das wollte ich sagen. Ich habe nichts zu tun mit dort Ladje, weltliche Geplüder. Weil ich glaube, dort redet uns sich selbst. Plüdern, Ass, und Gott seine Uhren, eine schlechte Sache. We hebben alleen wat van dingen reden, waar we in de nächste keer motor spreken en opbouwen en zo weer, right? Dreden zegt er, denk derich, bekik duip. Denk duip even wat du hören deest, wat du tohorchen deest en wat du geloven deest. Hij zegt de Timotheus dat hij zal dort diep derich denken, wanneer wie er komt en de zegt, hey, God heeft me geschickt en nu zoust u zo en zo, oder hij redt hier van wat hij zegt, God heeft hem gezegd, dan stemt dort, oder dan ziet dort derich met de woord Gottes, stemt dort met de woordheid van de Bijbel. Wanneer wie er kämpft, die wel in die kerk reden. Ik ha dort, een jemel aufgesagt. Een man, die kam jaren drei, die wil to mini kerk reden. En, wie eine werk wist, ik kam. En dan reden we een stoutje, en eenmaal word ik aan, hij deed zeer, proven zeer geestlich te reden, over wat hij wil ne der, en de kerk nen kriegen,

Wat is de arbeid van een heilige geest in je leven? Wat schaft hij? Als hij door je leven om die helpen, om die leiden, om die vieren, en zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag de boodschap, dat eerste poort van Ricky Wall, älteste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heilige geest en wat hij schaffen deed in de wereld te mensen wiezen er zin en dat hij kan omdraaien van er zin. En ik leid op wat ons helpen, even als christen te zijn, wat is de arbeid van een heilige geest. So, wo immer die Harkendays, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in den Staaten, Kanada oder Deutschland, de jest, de schoft, wo du best. En van deel, wer wie meier harken, wat de jest dat. Fer wie dan angoen, wer wie tot beten, en dan haven leid, en dan go wie even te deze boodschaft. Wer wie tot beten. Himmelsche Vader, wie danken die für das Dach, wie danken die für die Gelegenheit auf das Radioprogramm, dein Wort mitzuteilen. Himmelsche Vader, Segen jeder Tohörcher. Help uns mit Klarheit zum Sein, warum du den Jäst hast geschickt, die Arbeit von den Jäst und was er tut, besonders in der Welt zu Menschen, wie sie sind. Himmelsche Vader, Segen diese Botschaft. Help, dass er dein Recht wird bieten, wenn irgendeiner Hörchen hat, was nicht noch nicht Klarheit hat, en haf nog niet die ongenomenes der persoonlijke haren heiland, dat van deel kan die dag zijn waar die de entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in noem van Jezus Christus. Amen. Hier nu hebben leid en dan de boodschap het eerste poort van älteste Ricky Wall aan de arbeid van den Heiligen Geest.

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Günter Deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze wijze God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Touwheerder van harte welkom te dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons vrijen kan en wie eenmaal ook worden de zeiligheid oven. En ik wens dat alle Touwheerder op deze schmalen weich wandelen mochten in Gott gefallen, und so lud ich allem an von der wahre Gottes Wort zu hören, und möchte auch uns zum Sehen deinen in einer Halb sein.

Ik verafscheid me van jullie vandaag. In Lujunt en ook waar de volgende maal te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hoofdgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenwood.

Je heren waren een programma over de radiozendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waren dat je door de mochten en je hem geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon als waren je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je door de radio met al die wat in verschiedenste landen waren horen, gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waren allem te zeeën zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alltagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat een tien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

ons wordt immer weiter in de Bibel ook van de Council uitgezegd, dat God ons leeft. In de vandaagse boodschap wil we ons God zijn leef aanzijnen. Eigenlijk over nu onze vandaagse schrift wie het eeuwig gaat, wil we met deze zinget hoop onze leven himmlische voeder aanbeden. Na dit leid wil ik dan Johannes kapitel 3, vers 16, en uit Epheser kapitel 3, de vers 14, 21 lezen.

Wel wie net eerst Johannes kapitel 3 vers 16 lezen. Zo zei hij heeft God de welt geleefd, dat hij zijn eingeborenen zijn door hen geeft, dat al die aan hem leven niet verloren gaan, aber eeuwig leven hebben. Nu lees ik nog uit Epheser kapitel 3, de verse 14, 21. Dit is waarom ik mijn knieën bij voor onze Herrn Jesus Christus zijn God en Vader. Van hem komt de Nome Vader voor alle families im Himmel en op Erde. En ik bid voor jund, dat hij donne als hij recht onhaardigheid is, jund Kraft schenken mocht, dat zijn juist innerlijk door te zijn. En dat Christus dat den Glauben bij jund im Harte wonen mocht, en dat de Leib de Grund is, woran die vastgewartelt zijn. Ik bid ook, dat die met alle andere Heiligen top mochten de Kraft kennen leren, woran die begrepen kennen, wo lang en breit, wo hoog en diep Christus in de Leib is. Die zullen Christus in de Leib kennen leren, die dat veel wieder jet als wie abfoten oder verstoene kennen. Dat die dat vallen en grans hebben, wat Gott für jünd haft. Dem, die de seine Kraft veel meer aan ons doen kan, als wie ons denken oder verstoene kennen. Dem traft alle ihr en de gemeint, in den Christus Jesus, der alle Menschen geschlachter, in alle Ewigkeit. Amen.

Nu gooit Eva nog aan de tweede vrouw. Bezaja leeft God. Ons tweede schriftwoord uit Epheser kapitel 3, de verse 14-21, geeft ons een gouden aanblik door Eva. Bezaja God leeft dat. Paulus heeft de moed van God zijn leven op feierwee beschreven. Hij beschrijft wat breed, wat lang, wat diep en wat hoog God zijn leven en Christus Jezus is. Am 18. vers zegt hij, te de Christen en in am Epheser raam, zodat je begrijpen mochten met alle helje, wat breed en wat lang en wat diep en wat hoog God zijn leven en Christus Jezus aan zijn haren is. Als eerste schildert de apostel aan hier, wat breed God zijn leven te de mensen is. Dem Herrn zijn leven is zo breed, dat we de allerweens wiederzijen durven. Am oosten, am westen, am noorden, am zuiden. We brauchen niemals angst hebben, dat we met eenmaal naar een land komen worden, wo God zijn leven niet is. De diepe Johannes predigt, zegt, dat is God zijn lam. Bunt de Welt er zende draagt. Kein Missionar brukt sich darüber Sorge machen, dass er vielleicht so einen Menschen das Evangelium bringt, was von Gott seinen Erlösungsplan ausgeschlossen sind. Denn Gott will nicht dem Sünder seinen Tod, aber dort sei sich bekehren und leben. Wie lang ist Gott sein Leben? Gott sein Leben ist so lang, dass er so weit zurückgeht, als diese Welt besteht. Und was in aller Ewigkeit redet wird. Dit wordt ons in Psalm 103, vers 17, klar bestätigt, wo dat sagt, Gott seine Gnade reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, über die wordt am Verste. Gott Verste meint aber nicht, dort wie für Gott Angst habe. Söhne wort Gott Verste habe Hochachtung für arm, nicht uit Angst, aber uit Respekt und uit Leib. Uit seine unendlich grote Leib laat de Herr all die, wat een verlangen en zindevergeving hebben, zijn radende nood ervoeren. We lezen wieder ook am 1. Korintherbrief kapitel 13, vers 13, wo geschreven staat, nu aber blijft geloven, hoopnung, leib. Deze drie, aber de leib is die raadste unje eind. God zijn leib besteedt ook van deur nog, en is voor jeder einem door, wat hij voor zich im geloven aanneemt, in hem aldag uitleven deed. Wie diep is God zijn leib? God zijn leib is zo diep, dat zij bad dem diepsten afgrond ihre hand uitstraakt, in dem diep gevallen zinder, uit dem zinde draait, en uit dat verdorven traakt, in dem dan op vasten grond handstalt. En je schwester, des vasten grond is Jesus Christus, zoals Paulus in 1. Korinther 3, vers 11 zegt, einen anderen grond kan keiner leien buiten dem, die al je leicht is, Jesus Christus. Wie diep deze leib en Christus werkelijk is, zijn we aan dat Beispiel van Maria Magdalena. Deze vrouw weer zo diep en zinde gevallen, dat ze van 7 bij zijn jeste tegelijk bezeten weer. 7 dievels woonden in er. De Heer Jezus drijft alle 7 bij zijn jeste uit eruit en reinigt er van allen zinden draad. Maria Magdalena wordt een van Jezus zijn ganz trüste Nofalja. Maria Magdalena wird dem Herrn van harte dankbaar dafür, dat zijn leib zo diep wie, dat er sogar zo'n mensch, die van 7 bij zijn jeste bezeten wie, uit dem Zustand eruit raden kon. Ze zullen ook du en ik niemals vergeten God te danken voor onze ene erlijzing. Want du en ik ook niet van 7 dievels bezeten was sind, moet wie doch toestonen dat hij ook diepe leib aan ons bewezen heeft, als hij ons alle zinden vergeeft. Dan wie wir ook kleine engeltjes, eier wie ons te aanbetierden. Ohne zijn grote nood en leib had hij niemals eiwit leven kriegen kunt. Wie hoog is dan God zijn leib? God zijn leib is hecher als de raadste mutterleib jemals zijn kon.
Vom Heil in die erste Drehe schreibt der Prophet Jesaja in Kapitel 49, Vers 15 so. Konnung eine Mutter von ihr Kind verjährte, dort sie sich nicht über den Sehen von ihrem Lief erbormen wird, und wann sie auch noch von Arm verjährte wird, dann will ich doch niemals von Jünd verjährte. Dit sah ich der Herr von allen Menschen ohne Utnom. Gott seine Leib ist so hoch, dass sie einem armen, deib in Sinne gefallenen Mensch zu einer hohen Stellung aus Gottes Kind in der Hecht heeft. Hij heeft ons te zien de lieve kinder gemerkt. En dat einzig en alleen, wees hij mij en die, zo zij je leeft haft. Wees zijn leef te alle mensen op de ganse wiede welt, zo breit, en zo lang, en zo diep, en zo hoog is, kennen du en ik, eeuwig het leven met arm en de harde chat hebben. Is dat niet wonderbaar? Ik hoop dat de God zijn leven te die dat dit programma beter kennengeleerd hast. Denk van de omhoog besonders over God zijn leven te die nou. En wat dat voor die bediende dat. Wil je nu nog wat te beden? Haar help ons te begrijpen hoe breit en hoe lang en hoe diep en hoe hoog zijn leven te alle mensen werkelijk is. Mochtest du einen jeden Freund und Tauhira richtig sehen. Amen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 642. Wanneer je dat van deze programma bestellen mochte, dan vraagt nu dat programma nummer 642.

Wanneer je in deze programma te zien bent, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: klok is oint met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Hij zo traf een damme entscheidung. Hij weer hongerig. En hij wil blis nog eind eten. Hij denkt wie tegen alle verstoene waar een feilt wanneer man hongerig is en dan zo een schijnt eten ver zich zit. Dan wachtte veld schoen. En zo een loog tegen mondje andere zaken im leven ook onbediend worden. Wie also weer dat zijn eerste geboortsrecht. Dit gaf hem een bijzonder recht in zijn familie. Dat gaf hem ook een bijzondere verantwoording in zijn familie. Over zijn honger en zijn janken nu dat eten, leidt hem al het andere vergeten. Leider is dat bij vele mensen ook zo. Daarmee meen ik dat mensch einer zijn grote recht verjaat, bloos wil hij wat bejegend, dat bij hem een stootje janken waait. Deze geschichte met dem hongerigen Eisel en dat heite eten is een Beispiel, wo viele dort met andere dingen jet. En de Diebel weet wo hij an zijn janker abwarten kon, damit wie dort doen, wat ons krijgt dan schein jet, ob er dadurch sehr wichtige dingen verliere. Dem Eisel wie dort noch ja sehr schön. Jo, hij hield en prache dinem Fuder, ob er dort wie te lood. Lieve heren, wil wie oppassen, dat wie dat antwoorden wo de vriend ons in een vollokke wil, wo wie dan op emmer mondje het verlieren. Mocht God ons helpen, rechtig te entscheiden. Damit sluit het je af, en hier tjemt ober des emmer nog in leid, nu wo wie dit leid heren, wo seilig, leidlich sie eit nu.

ook. En we worden de eerste zaasvaars bekeken. De betoning en de laatste kapitel zijn Daniel als voorzijing, of profetie. Deze voorzijingen worden te Daniel gegeven te verschillende tijden, als hij en de chenisch erdienst via. De betoning en de eerste zaas kapitel via aan de mensen geschikt, zoals dat in Daniel zijn tijd passiert. Also in dem dat we nu deze laatste zaas kapitel zijn Daniel komen, waar we leren wat Daniel en de toekomst zag dat God hem gegeven had. Daniel kon dit niet aan zichzelf weten, dit kwam van God. Hij wil bloos God zijn diener. In dit kapitel hebben we een droom beschreven, den Daniel had als Belshazzar de koning in Babylon weer. Belshazzar wil Nebuchadnezzar zijn groot zijn. En des droom, en ik nam dat manchmal ook visioen, dat Daniel had, zag hij vijf wilde tieren die uit den grote zee kwamen. Deze vijf tieren reden van de vijf welkenigriks die over de wereld regeren worden. Dit worden de heide nationen zinnen die ook over Israël herrschen worden. Dit waren dezelfde nationen als de nationen die in dat grote gestalt vergesteld werden dat Nebuchadnezzar gezien had. Des droom kwam over naar Daniel. Dat grote gestalt weer van verschillende metalen gemaakt. Zo'n gestalt reed van hoe mensen een welkenigrijk aanzien worden. Groot, prachtvol en aantrekkend. Ober, als Daniel die tieren zag, bedient dat hoe God de welkenigrijks aanzien deed. Dit weer zo als de kenigrijks werkelijk waren. De eerste weltherrscher weer Nebuchadnezzar. Dat één man als herrscher in de wereld weer, wie niemals zo gewaas zet Adam zijn tijd. We lezen dat God had Adam de volmacht gegeven over de wereld te regeren. Door zijn zind had hij dat verloren. De zind heeft mensen godloos gemaakt en doorwegen is zo'n zindelijke mensenregering ook kram en nozig. Dat is volken zo als wilde tieren uitgedroogd, zodat ze alles te rieten. De zind niet bekend hoe dat met de mensen is. Ze leven en regeren bloos voor zichzelf. Zo'n regeringen worden aanhullen, wat het eind komt. De laatste weltherrscher van mank mensen wordt de antichrist zijn. Ober de herrscher die dem antichrist vernichten wordt en zijn welkenigrijk opstalen wordt, is des gene als de Heer Jezus Christus. Hij is doofd zijn zin, nu dat vlees nu, ober hij is de Godmensch, die voor ons gestorven is en waar de opgestonen is. Hij is de Heer over alle Heren en de Chenig over alle Chenigs. De Israël-nation wordt onderdrukt worden van de heide-nationen, wat de tijd komt van de Heer Jezus terugkomen wordt. Zoals we al gezien hebben, deze welchenigrijks hadden er aanvang met Nebuchadnezzar en de Babylon-nation. En dat grote gestalt wordt de pracht, medastigheid en de heerlijkheid betoond, zoals mensen dat bezinnen. En de wilde tieren worden dezelfde nationen vergesteld, zoals die werkelijk waren, zoals God den bezinnen deed. Wat heeft zo'n profetie met ons te doen? Wat Daniel beschreven deed, had met de toekomst en zijn tijd te doen. En in dem dat we vandaag in dit programma reden, is dat wat Daniel schreef even 2000 jaar terug. Een lange tijd even 2000 jaar. Zijt die tijd weet wie van wat de mensen geschicht ons vertaalt, dat deze nationen die ons hier beschreven zijn, zijn alle welkenigrijks gewast, ganz krijgt zoals Daniel dat gegeven wordt van God. En wat meent dat voor ons? Dat meent dat God krijgt zo doen wordt, als hij dat in de Bijbel gezegd heeft. Dat wat veel wichtiger is als iemand wat anders, is dat hij mensen zelig maken wordt die aan de Heer Jezus geleven worden. Zonder die aan hem geleven wordt hij niemals verloten. Hier is wat we in de Bijbel lezen en dezelfde God die te Daniel reed, reed nu te ons, die ik zien woord. Johannes, de eerste kapitel, 12 en 13 vers. Over al die die hem aannemen, geeft hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een mens zijn willen, maar van God geboren zijn.
En dan Matthäus, het 18e kapitel, het 20e vers.

Mars, zeg God, dan wordt 230 verzameld ha en mijn nomen, daar zie ik mank aan. In Hebreeën 13, 5 vers, jun levenswandel zal ohne jeet zijn en zie tevreden met wat je ha, wils God heeft gezegd, ik word junt op geen weich verloten en op geen weich word ik junt verzieme. Wils God true als je was te zien woord en de vergangenheid, zo wordt hij ook in deze tijd true zijn, en we kennen ons ook verloten op wat hij van de toekomst gezegd heeft. Nu Daniel, dat 7e kapitel, de 1e vers. En dat eerste jaar, in dem König Belshazzar zijn harsche, zegt Daniel een droom en visionen van zijn kop op zijn bad, dan schreef hij den droom dol en geef de zam van de zaken. Belshazzar wird dem Nebukadnezar zijn groot zijn, en wir en de tijd de König in Babylon. Dit wird dicht bij om eng van dat Babylon Königrijk. Dit wird dat kap van Gold en dat grote gestalt en Nebukadnezar zijn droom. Belshazzar wird de König aus de Tweede Weltkönigrijk in Nenschem. Dort is voor ons in Daniel dat 5e kapitel beschreven, wo Belshazzar een grote vast houdt en God verachtte deed. Dat is interessant te weten hoe de vriend in Babylon en Nenschem. Belshazzar en al zijn beambten dachten ze weer zeker in Babylon, dan ze hadden hoge wijngram de stad gebouwd. Door wie een fluss die dicht de stad rand, en je de woont. De vriend groefde een andere stich voor den fluss, zodat de fluss ram de stad rannen wordt. Dan kwamen ze aan de stad en dan en je de woont, wo de fluss weer je was. De schrift vertelt ons dat Belshazzar wordt en dezelfde nacht doodgemaakt en dat weer dat eng van dat eerste Weltkönigrijk. De kap van Gold weer niet meer door. God geeft Daniel den droom dat hier beschreven is, zodat mensen weten kunnen wat God aan de Welt doen wordt. Hij stelt Königrijks op en hij brengt den ook dol, zodat hij zijn willen aan de Welt voor zich brengen kan. En mensen wezen dat hij alleen God is over alles. De tweede en derde vers in dat 7e kapitel. Daniel zei, en mijn nachtvisionen checkte ik en zei, de vee wind van de hemels deed de grote zee opwelen. En vee grote beesten kwamen aan op van den zee, verschieden ene van den nächste. De wind bloos je weinig, bloos een weich. Wandert over een orkaan, oder een kriezelstorm is, dan kan de wind van alle steden tegelijk komen. Dat is wat Daniel hier in zijn droom zag. De vee wind hier redde van een getoob, een oproer, een gewalt maakt mensen en nationen. De schrift redt ook van hoe de zee van nationen en veel mensen redt die onbestendig en nerveus zijn. Tweede psalm, de eerste drie vers. Waarom zijn die veldje waterspanstig? En de mensen plannen dingen die verjeefd zijn. De kenig op de eerd zaten zich jegen aan. En de leiders stalen zich op jegen dem Heer en jegen zijn engezolfde en zeiden, wel wie er het heden en stekken breken en er sponsel van ons weich schmieten. En dan Jesaja 57, 20. Vers. De godlozen zijn zo als de abgereide zee, want dat niet ruhig kan zijn. Dort woont er jetzt Schmerz en Draak ab. En in Openbarung, dat 17e kapitel, de eerste vers, en dan de 15e vers, dan kwam een van de engel die de zeven kamer had, en reed met mij en zeid, kom, ik word je dat gerecht wiezen over de grote hoer, die op veel woters zet. En dan de 15e vers, en hij zeid to mij, de woters die du zagst, waar die hoer zet, zijn mensen, een menge van mensen, een nationen, een sproken. Van deze vers zijn we zijn dat de Weltkönigrijks met mensen en nationen te doen ha. De vee wilde beesten en Daniel zijn visioen kwamen uit van de grote zee. De meeste leiders waren ihre nation naar ihre eigen wijsheid en kans leiden en er steht dat ze zich op God zijn wijsheid en gerechtigheid verloten. Wanneer dat passiert, dan worden de mensen en zo'n Königrijk volken liedematten. Of ganz en jeets worden godloze leiders volken naar de stad brengen, waar ze teruggegen naar andere nationen aanreden worden.
zo'n verhältnisse worden aanhullen, wat de Heer Jezus komen wordt en gerechtigheid en aanbrengen wordt. In Matthäus 24, 6e bij 8e vers en dan de 27e vers, zei de Heer Jezus dit. Je worden van Krieg en Christus recht heren, laat je het niet opregen doorwegen, dan dat moet alles passeren, aber dat is nog niet dat eng. Dan eine Nation wird sich abstellen gegen eine andere Nation, und ein Königreich gegen ein anderes, und da wird Hungersnot und Erdbeben sein in verschiedenste Städte. Aber all das ist dort Anfang von großen Lieden. Und dann der 27. Vers, dann so als die Blitz vom Osten kommt und schien bei dem Westen, so wird es sein, wenn die Menschen sehen, kommen wird. Solange als gottlose Menschen regieren worden, worden da gottlose Regierungen sein. Dort wird so sein, dass der Herr Jesus kommen wird und wird dort alles recht machen. Der Antichrist wird ein Weltregierer sein. Er wird Menschen bereden können, dass er die Welt Fried bringen kann. Aber er wird den Leben beschummeln und wenn Menschen ihm nicht anbeten werden, dann werden sie sich verstärken müssen oder sie werden durchgemacht worden. Lothar in Daniel, das 7. Kapitel, wird uns von einem kleinen Huren gesagt, der mang die 10 Hirne von dort 4. Beist abkäme, dort ein Müll hat und sich sehr poche deed. Das ist ein Bild von dem Antichrist, der an die letzte Tag mang die Nationen abkommen wird. Paulus redt von dit in 2. Thessalonicher, das 2. Kapitel, 3. und 4. Vers. Lot jünd nicht von irgendwem und ab kein Weich verleiden, willst du mit erst ein Aufvoll kommen, und der gesatzlose Sündemensch, der ab und bord wird, die sehende Verdorbenes, die sich gegen alles stahlt, und sich hergestahlt aus alles, dort Gott heit, oder dort heilig genannt ist, so dass er in Gott sein Tempel set, und jeft fair, dort he in Gott ist. Dann seht der Herr Jesus auch dit in Johannes 5, 42 und 43. Aber ich kann jünd, dat je God zijn leven niet in je haar. Ik zie je komen in mijn vader zijn nomen, en je nemen mij niet op. Wanneer een ander in zijn ene nomen wordt komen, dem word je opnemen. Nu, in deze tijd, wordt volken en mens zijn nomen hooggeholen, over dem Heer zijn nomen wordt niet hooggeholen. Wanneer mensen in je voor zijn, of een grote aangelegd haar, dan willen ze haar dat God aanraden zal. Aber anders hat die Menschen keine Zeit für Gott. So ist dort immer mit dem ersten Weltherrscher und Weltkönig rechtsgewasst. Wie Seele für die Menschen beten, die ewig an zu regieren, aber wir müssen nicht Anteil nehmen an ihre gottlose Wolke.

nu de vierde bezaaste fase. Dat eerste, dat heet van de vijf tieren, weer zo als een lijf en had odele vlechten, en ik deed beobachten wat de vlechten losgereten worden. En dat wordt een hechtje hoven van de eerde en wordt op een feit gestald, zoals een man. En een man zijn hoort, wordt te arm gegeeft. En check nog een ander beest, een tweede, dat een boer ähnlich weer. En dat weer aan een zied opgeheeft, en daar weer een dreerabbe en zijn muil tussen zijn tenen. En ze zeiden te arm, sto op, do veel vlees opvreten. Nou, dit checkt ik, en daar weer nog eens, zoals een leopard. Die had feierflechten op zijn regen, zoals een vogel. Dit beest had ook feier tjaap, en aan wordt harschaft gegeeft. Zoals wie al gezegd ha, deze beesten reden van dezelfde tjenigreks als dat grote gestalt dat in dat tweede kapitel beschreven is. Nebuchadnezzar weer dat kap van goud. Hier in dat zevende kapitel worden de tjenigreks als grote tieren vergesteld, en de eerste is een lijf met vlechten zoals een odler. Dit wist ons dat dit ook nog Nebuchadnezzar en zijn tjenigrek aanwezen deed. De vlechten bedienden dat Nebuchadnezzar zijn armee schwind van ene stad naar een andere brengen kon, en dem vindt overrasche. Ons wordt aber gezegd dat de vlechten worden afgeplakken, dan wordt hem abgestald als een man, en een mensche hoort wordt hem gejeefd. In dat vierde kapitel had we de geschicht, wo am van zijn Paulus weggejocht wordt, en dat zijn menschenverstand am weggenomen wordt, en dat hij voor 7 jaar zo als de tieren leven deed. De oorzaak weer dat hij God nicht de eer gejeefd had. Dat is hier in dat zevende kapitel beschreven, van wo dem lijf zijn vlechten afgeplakken worden. Dat dem lijf abgeheeft en op menschenfeit gestald wordt, kon bedienen dat Nebuchadnezzar waarde gezond gemaakt wordt. Zijn verstand wordt aan teruggegeven en hij weer waarde en zijn tjenigrek aangesteld. Maar daar is nog een andere zaak te beobachten. Deze vers zei dat aan wordt een mensenhoort gegeven. Wanneer we den brief en kapitel 4 lezen dat Nebuchadnezzar door al zijn veldje schreef en de verschillende sproken, dan zei we dat hij God eer deed en aan de heerlijkheid geef. Hij had een niet hoortje gekregen. God moest aan de zware tijden brengen, eer hij toestonden wordt, dat God de levende Heer weer en even alles regeren deed. Mijn vriend, best u bent door je komen, dat u toestonden deed, dat u een zender bent, en dat de eenste weg dat u naar hemel komen kanst, is door den geloven in de Heer Jezus Christus? Hij wordt die ook een nieuw hart geven, wanneer u dem Heer Jezus als den heiland aannemen wordt. Dat tweede beest in Daniel zijn droom, weer zo als een boer. Ene ziet wie opgeheeft, en hij had 3 ribben in muil. Dat kan vergelijkt worden met de orms van Zelva en den droom van dat grote gestalt. Dit bedient dat tweede weltjenigrijk dat Mede-Perse heet. Deze 2 nationen weer partners en dat wel tjenigrek. Dat de boer op ene zied op je heeft weer bediet, dat met de tijd weer Perzen strenger als Mede, en neem een geratere poort van de regering. Maar wat meent dat de boer 3 ribben en muil had? Nou, dat kan bedienen dat door 3 tjenigreks weer, dat Mede-Perse tjenigrek opslokken deed. Dat weer dan Babylon, Lydia en Egypte. De boer had geen vlechten, also wordt de armee niet zo hastig van ene stad naar de nächste gaan. Maar dat wordt gezegd dat die zal veel vlees opvreten, dat Mede-Perse tjenigrek mocht vielleicht langzamer zijn gewast als Babylon, maar zij worden veel mensen aannemen. De man, de ene van de harsche weer, werd Darius. Darius werd de tjenig als de andere beambte Daniel uit hem stich willen haar. En die dat schließlich voor zich brachte en hij in de levensschriften aangesmeten wordt. Maar God bewoord hem. De mannen die hem aanbrengen willen, worden nog her door een aangesmeten. Maar God deed aan nicht van de lijf bewoorden. Wanneer we bij hem eng van ons leven komen, dan moeten we weten of we eenem haar die ons dicht in dood tot leven brengen kan.
De eentje die ons dat verzekeren kan, is de Heer Jezus Christus. Dan hij starf voor ons en stond ook weder op van dood. Hij heeft over den dood en de haal gewonnen. Te zonen de arm als heiland aangenomen heeft hij dat eeuwig leven gegeven. Je rood zo als de dood arm niet houden kan, zo wordt de dood ons ook niet houden kan. De dood wordt tot de tijd ons deine moeten zijn, die ons in de Heer zijn door zijn, brengen wordt. Dat is wat de Heer ons versproken heeft, en hij wordt door te zijn dat het ook passeren wordt. Nu is door nog een dreidend beest dat ons hier in dat zevende kapitel beschreven is. Dat weer een leopard. Die had feierflechten zoals een vogel, en had ook feier tjaap. Dat wordt gewis een zeer vreemde tier zijn. Wanneer ook niet zo'n tier is, wie weet dat er leopard zijn, en die kunnen pijnig ranen, en ze kunnen van irgendwo hupsen en andere tieren doorbij aan verhaafs griepen. Nu, met zo'n kracht en ook de vlechten, jeet dat te zien dat dit een nation bedienen wordt, dat even andere zeer schwind in even hand kriegen wordt. Dit bedient dan dat redden wel tjenig rekken, en dat weer de Griechische nation. Alexander weer de leider van de armee. Wie had gezien dat de lijf, die Nebuchadnezzar bediende deed, twee vlechten had, en dat hij zijn vriend overrasen deed, wils hij van ene stad naar een andere zeer schwind gaan kon. Alexander kon dat zelf veel schwinder doen. Dat is wat de vier vlechten bediende. In de eerste geschicht wordt ons verteld dat als Alexander de laatste nation overnomen had, zou hij zich dolen hield dat er niet meer nationen waren die hij overnemen kon. Alexander weer maar een jonge man als hij de weltharscher weer, maar dat weer niet zo lang nodig dat hij starf. De leopard en droom had vier tjaap. Dit bedoelde dat nodig dat Alexander starf, wordt zijn weltjenigrijk tussen vijf van zijn armeeleider uitgedeeld. Zond wat hostig toepgezameld wordt, kan je rood zo hostig weggenomen worden. Dat is ook zo dat zond wat mensen voor jaren toepgezameld ha, kan ook zeer hostig weg zijn. Alle drie weltjenigrijks van die we gereed ha, zijn alle weg. Daar is nu geen weltjenigrijk. Dat leidt ons dan te denken aan wat de Heer Jezus zei, en Lucas dat nee in de kapitel 23.24 stafage. Hij zei toe aan alle, wanneer wel met mij metkomen, laat aan zichzelf afzaaien en zijn triets dag voor dag opnemen en laat aan mij nafolgen. Dan wie immer zijn in het leven raden wel, wordt het verlieren. Ober wie immer zijn leven aan mij het halve verlieren wordt, die wordt het raden. Dan wordt van gewenst wordt een mens ha, wanneer hij de ganze welt gewendt, ob er zich zelfs verlist, oder schode lieder deed door derg. Wie ha je leert van mannen, die wel tjenig reks houden, ob er zij houden niet vrede met God? Jezus zei ook dit in Matthäus 6, 19 met 21, sammelt u niet schaats op je eerd, wo matte en ras dat vernichte kennen, en wo deef dat no grove kennen en stelen. Ob er sammelt u schaats top im Himmel, wo matte en ras dat niet vernichte kennen, en wo Dave dat nicht kennen no grove en stele. Dan wo din Schatz es, do wordt din Hort ook zenne. Een mens zijn leven heeft geen mening, wann dat bloos verzelst en verirdische dinge geleefd wordt. De Heer brengt mening to een mens zijn leven. Dat fangt aan met de waarde gebeurt wann een mens toestet dat hij een zinde is en dem Heer Jezus als heiland aanneemt. Dan worden zijn zinde verjeefd worden. En hij is dan een Gottes kind geworden. Dan kan zo'n mens voor Jezus Christus leven en aan deine. Zo'n leven brengt vrede en vrede en bevrediging hier op de aarde. En de eeuwigheid brengt zo'n leven een loon en verheerlijkt de Heer Jezus. Mijn vriend, voor wem is dien leven en je stalt? Voor diezelfde en eerdische schatz? Oder voor God en dat eeuwig loon? God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: Strooi met 30 minuten.
1: O microfoon reed Helen Boyen van de Radio de Breg, CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Ik heet jullie welkom te dit programma, Wat Passiert. Hier leef ik mij van onze plotdietje mensen, van gisteren en van deel. En haar geen eerst moel waren nu de artikelen uit hem catechismus. Nu dem kent nu een herhouding tussen Evol en Dan Freus. Ik wens alle toehoorgen een goeden empfang.

Dan jaft hij duidelijk te erkennen dat hij van de eenvoud afwijken deed, en hij merkt zich zelfs verdachtig, zodat man zijn weer ja of nee niet geloven kan. Ons Heer Jezus heeft de christen ook im Nieuwe Testament dat uitschweren ganz afgeleerd en sogar verboden, zoals wie dat zijn in Matthäus 5, vers 33 tot 38. Wie christen zullen ons met geenerlei schweren afgeven? Ons Heiland zegt, onze weer zullen zijn, jo, jo, en nee, nee, wat door eeuwen jet, dat is van bijzen. Dan dat muil dat leeges reed, merkt zijn ene zuil dood, no zeer ook eind. En de leina er duil wat zijn een vier zei, die met vier en schwevel brandt, no Offenbarung 21. En door wegen moet ons jo ook emma jo zijn, en ons nee moet emma nee zijn. Zes wordt God, die onze horten rechten deed, dat krijgt ze schwoorstrofen, als van andere falsche schwuren hebben. We sluiten deze artikel af en hopen, dat fromme kinder Gottes en deze zaak God meer gehorchen worden als menschen.

de 15e artikel van Raag Uiven en Vriendschaft en van de Weerloosigheid. We geloven en bekennen ook dat Christen als de wereld afgestorvene en uit God wedergeborene mensen en deze wereld geen raag uiven derven, noch Jezus er meester zijn leer, zoals hij daarvan in Matthäus 5, vers 38 zelfs reed. Paulus zegt in Rijmer 12, vers 19 bij 21, dat niemals raag uiven, lieve vriend. Geef God zijn oeien ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag uiven is mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de Heer. Wanneer een vriend hungert, dan geef hem te eten. Wanneer hem dorst, dan geef hem te drinken. Wanneer dat zo deest, dan wordt hij hem dadurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het buizen in je kriegen. Over dat geldt om dat buizen in je te kriegen. Door wijen moeten die levende kinder Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmoed verzekeren nood te volgen en gelijk te worden. Matliedig, bruiderlich en vriendlich zijn, niet onrecht met onrecht terugtolen, aber door jijen zegenen en weten, dat we dort te beroepen zijn, dat we den zegen oven zullen, no 1. Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons no Jezus zijn reine leer im Nieuwen Testament al het raag even verboden is. De geest im Evangelium is een vredensgeest, en daar wegen der wie geen schwert, flint oder geweer, jijen onze fijn brokken. Wanneer wij ook in deze wereld leven en hier in vlees wandelen, door wijen er ons komt niet uit weltlichen, vleeslichen drief. De geweren waarmee wij kampen, stammen niet uit deze wereld, die komen van God en zijn machtig voor God. 2 Korinther 10, vers 3 bij 5. Wij moeten dat kriegerschwert meiden. En wanneer dat door wijen mal neidig wordt, dan wil de Heer dat wij uit een staat of land en dat andere vlichten. We moeten dort ook met vrede dulden, wanneer man ons onze jeter rooft, we moeten keinem wat aandoen. We zullen van horten, met woord en wandel, tot loom Gottes op de vredensboon en lijden en dulden nofolgen, zodat God onze geloven niet als een heichlerie aanzijnen wordt. We sluiten af met dem artikel van Raag Uiven in alle Vriendschaft, die de christen niet erlaubt zijn.

Glaubensbekenntnis van de Mennoniten in Noord-Amerika. Uit dem Katechismus, de 16e artikel. Van mens zien in vrije willen. We geloven en bekennen dat de mens een vrije willen heeft. Hij kan zich wählen, woont hij wel, dat goede oder dat schlechte, den dood oder dat leven. In 5. Mose 30, vers 15 zegt God de Heer tot den mens. Ik heb die vrijgelegd dat leven en dat goede, den dood en dat beze. Jo en Zira zegt 15, 17, wees du, dan houd je geboten en doe wat God je velt. De mens heeft voor zich leven en dood, dat wat hij wil, dat wat aan je geeft wordt.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons verder hier.

In de laatste 10 jaar stonden ook in Disse, hebben we zo'n kleine inblik gekregen in dat leven van Daniel, zijn vriend, in het volk Israël. En wanneer we zo'n taubvoten zeiden, wat hebben we van hem geleerd? In 10 jaar stond, leerden we dat Daniel en zijn vriend standvast voor God waren. Ze hielden zich aan God vast. En dat andere is, niet einfach metmaken wat anderen doen, ook den moed te hebben, anders te zijn, indem man vraagt, God, wat wist u dat ik doe? Met wat kan ik die eren? Met wat kan ik die in de vrijheid brengen? En vandaag kunnen we immer weiter roteren, wie Daniel te God beten deed, op God vertrouwen deed, de hulp van God ook kreeg. En dat dier wir in onze alldag leren, standvast voor God te zijn, niet einfach metmaken wat alle anderen doen, sondern dat ook prüfen en nadenken. Dat is wat ook God van ons wil. En dat andere is dat we hem vertrouwen en te hem beten met hem reden. In een Bibelvers, im Nieuwe Testament, zijn er twee weder, die kannst du ganz einfach uitwendig leren. In de meeste die kom alldag wiederhalpen. Du findest in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. Nach Mulde Bibel steht, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. In dir steht, bet te alle tijd. So einfach, bet te alle tijd. Te jede tijd, tje wie met Gott rede, ob het in mijn stof is, ob het beim Spazieregones is, beim Spieles. Ich kann te Gott alles sagen. Nicht nur, wann ich genau ziehe, sondern auch, wann ich mich frei, für was ich danken will. Alles darf ich Gott bringen. Ist dort nicht großartig? In Gott sagte die, rede jeder Tiet mit mir, in gaude Tiet, ob auch dann, wann es ihm schlecht geht. Auch wann andere um die herum nicht beten dürfen, kannst du still mit mir reden. Bring alles, was die am Horte litt geht, nur mir. In ich siebe die, en als je het genau han, wer het dien gebed dan ook beantwoorden kan en waar.

0: Dit wien nu de Tienerstund van SW Radio Segenswelle met die Reine Schiermacher. Bist du bij de nächste Tienerstund wieder dabei? Na, ich würde mich darüber freuen. In jeren kannst du deine Freund dorthin anloden. Bis dann. Tschüss.
1: De Clock is 5 mit 30 Minuten.
2: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan gehoorzaam zijn.

Wat van Anfang an gewaast is en wat we geheerd hebben en met onze enige uwe gezangen hebben, wat we ongecheckt hebben en met onze hang ongevoerd hebben. Dat is dat levenswoord van dem we reden. Dat is wat de Apostel Johannes zei dat. Hij is met Jezus taub gewaast. Hij had zijn geschaft verloren, wo hij met zijn vader en zijn broeder taub verscherdeid. Hij haf geheerd wat Jezus am leren dat. Hij haf de wonder gezangen wat Jezus deid. Einmal wil hij vier vom Himmel vaderen, dat deze mensen zullen ganz vernicht worden, die nicht interessiert werden in Jezus, als hij nu ihre Stadt in Samaria kam. Wie vervieren ons vielleicht een beetje über so eine Sache als dort, dat zo'n Mann als Johannes so stort denken wird. Aber Gott hat vier geschickt über Sodom und Gemura. Und sogar der Prophet Elia wie bewort worden, als vier vom Himmel kam, in wesse Menschen vernichtet eid, die am wollen Faust nehmen. Da kamen 100 Menschen am, die ich dort vier. Und Johannes wist von so'n Dinge als dort, in wort von der Macht Gott hat. Lukas sagt uns, in Kapitel 9, Vers 51, als die Tiet nodig kam, dat hij zal treden om Himmel genomen worden, recht hij zijn blik beständig naar Jeruzalem te gaan. Hij schickt Woeddreer voorop, derjenige in een Samaritische dorp nemen, door voor hem alles uit te maken. Aber die nemen hem daar niet op, wils hij zich vergenomen had naar Jeruzalem te reizen. En als zijn jenige, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden die, haar zal wie vier van Himmel raufkomen laten, deze even zie te brengen, zo als Elia deed. Hij aber checkt zich om en beschwicht aan en zegt, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Wils de mensen zien es niet gekomen dat mensen leven te vernichten, aber dat te raden. En ze jenen nu een ander darp. Nu is Johannes vol van dem heiligen geest. En Johannes laat zich leiden van deze geest. En nu is hij ook vol daarvan dat mensen zullen geraad worden en niet verloren gaan in een eeuwigheid. Also dat is waarom hij nu Jezus Christus predigt. Dat brengt ons dan wat ons van deze tekst, den we vinden in 1. Johannes, Kapitel 5. Wer dort leeft, dat Jezus de Christus is, die is van Gott geboren en is zijn kind. Wer Gott als Vader haft en am Gott is, die is ook Gott zijn andere kinder Gott. Daaraan kunnen we zeggen dat we Gott zijn kinder Gott zijn, wann wie Gott Gott sind in seine Gebote holen. Wann wie Gott Gott sind, dann holen wir seine Gebote, in seine Gebote sind nicht schwer. All die, die Gott im Vater haben, überwinden die Welt. Uns glauben an Jesus, der die Welt besiegt hat, jaft uns auch dem Sieg. Wer ist die, der je in die Welt gewonnen hat, wann nicht die, der dich leift, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist? Johannes ist ein von die, der dich leift, dass Jesus ist der Christus. Hij is de Messias. Hij is dem wat er versproken wordt. De Gesalvte. En hij zegt irgendwer, wer dit leven deed, dat Jezus van Gott geboren is, zijn nu Gott zijn kinder. Dat maakt het een beetje leichter te verstaan, wann wir reden van ware geboren worden. Dat het heeft te doen met geloven, dat Jezus is de Christus. En wann wir dat doen, wat Gott ons vergezegd heeft te doen. En wat Gott ons vergezegd heeft te doen, is dat wie zal een leven hebben, aan al zonen wat die leven doen aan Jezus Christus. En dat is des Christus, des Gezalvda, die dem zich haft, over dem dood, ook over deze welt. Die zoton wel over deze welt harschen. En hij wil ons proberen te verleiden, zodat wie worden twee in de zin en rode. En dan zijn wie waar God zijn vriend. Paulus zegt te Galata, in Galata 1, 4 en 5, hij starf voor onze zende, je rood zo als God de voordeel dat je plant.

Ons door derg uit deze bijze wereld uit te raden. Aam traft alle eer, derg alle eeuwigheid. Amen. Dit weer God zijn plan gans van afhang. Die zouten proef mensen te bereden, dat Jezus is vielleicht een profeet, vielleicht ook een zeer goede man, aber dat hij is dood. Am ha ze gekritzigt, hij is gestorven, hij is begroefd worden. Die zouten zegt mensen niet dat Jezus abgestorven is van dood. Hij wil haan mensen zullen geloven dat Jezus is dood. En Johannes heeft het ook niet verstreden dat Jezus gestorven is. Aber Johannes zegt, Jezus weer meer als bloos een profeet of een goede man. Hij zegt in vers 6, dit is Jezus Christus, die derg water en bloed zijn. Hij zijn niet bloos derg water, aber derg water in bloed. En de Jezus bestedigt dat. God zijn Jezus is waarheid. Voor Jezus Christus stonden also drie zaaien. De Geest, dat water en dat bloed. En die drie stemmen overeen. Wanneer we al blijven wat mensen zeggen, kunnen we niet zeker blijven wat God gezegd heeft. Zijn zeichen is erst nog geraten. En God zegt dat Jezus Christus zijn zin is. Wer aan God zijn zin blijft, weet bij zich hem hoort dat het zo is. Wer God niet blijft, nennt God door met een leer, wil hij blijft dat niet, wat God van zijn zin gezegd heeft. God heeft gezegd dat hij ons eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zin. Wer God zijn zin heeft, heeft leven. En wer den zin niet heeft, heeft ook niet leven. Johannes heeft Jezus gezegd. Hij heeft gehoord ook wat Johannes de Doper zei van Jezus. En hij zei dat dit is God zijn lam wat de wereld zinde wordt waargenomen. Aber ans Tag sagt uns hier, dass Jesus erst gekommen durch Water in Blut. Water wird gebracht zum Wort Berenje. Wie waschen uns der Hang, wie waschen uns der Feit? Und wie sind rein? Im Alten Testament verlangt Gott von Aaron und seine Sehns, dass sie sich waschen würden, eier sie würden in Opfer bringen. Sie sollen rein sein. In 2. Mose, Kapitel 30, Vers 17 bei 21. Dann sagt der Herr zu Moses, merk ook een waschkamp en een foutertouw van brons. En zat hij tussen dat verzamelingszelt en de brandopferaltoor. Jij te water neem. Dat Aaron en zijn zin ze kennen de heng en de feit waschen. Man zij hem verzamelingszelt gonen, oder wann zij dicht bij hem altoor komen om te deinen met een opfer voor de haren, zullen ze zich door waschen. Dit is door touw dat de dood aan niet door betrafen wordt. Ze zullen zich heng en feit waschen, zodat de dood aan niet door betrafen wordt. Dit zullen Aaron en zijn nakomen voor alle tijden zo behouden. Als eier ze voor God komen kunnen, zullen ze rein zijn, van buiten, aber ook van binnen. Als wanneer we ons met water waschen doen, dat merkt ons van buiten rein. Aber de zin, die je het moet te vergeven, durch bloed. En Jezus is gekomen met beides, water ook bloed. Als Jezus stoven deed om triets, dan werd er een soldaat, die deed hem met een spies spetje aan de zied. Johannes kapitel 19, vers 32. Dan kwamen de soldaten en brukken dem eersten de bein en ook dem anderen, die met hem gekritzigd werden. Aber als hij naar Jezus kwam en zag dat hij al gestorven werd, brukken zij hem niet de bein. Aber einer van de soldaten stuk hem met dem spies en de zied en dooraan bloed en water uit. En die dat je zijn gehaft, is zeid ongeveer, en weet dat het zo is. En hij weet dat hij de waarheid redt, zodat je ook blijven kan. En ik leef dit als van wat Johannes redde hier aan onze tekst, in 1. Johannes. Dat Jezus is alles wat ons velen deed. Hij is dat lam, wat het bloed je heeft haft, ten ons reinmerken van al onze zind. En nu is dat de Geest die ons dat zeiden deed, zodat wie zo'n dingen als dit weten worden. Johannes wil gaan dat wie zullen in rein het leven leven. Wie zullen in leven leven zoals God gevallig is. Aber wij willen gaan, wie zullen ons niet allemaal wat angsten voor de hel. En wanneer wie van de hel reden doen, dan reden wie van de tweede dood. Dat is de dood wat ons tranen deed van God. Vers 13 zegt, dit schrijf ik u, dat je aan God zijn zin blijven, dat je weten, dat je dat eeuwige leven hebben. En wanneer hij redt van eeuwige leven, dan meint hij van dat wat wie leden van hem hemel zijn.
Wie wil er im Himmel sein? Und wann wir einmal da worden sind, dass er wieder für immer. So eine Dinge kann ich nicht gut verstehen. Wenn ich gestorben war, da wurde sie mein Körper begraben, hier ab dieser Erde. Meine Seele wird aber plötzlich mit Jesus taub sein. Und dann in der Zukunft, da wurde die Todes, die an Jesus gestorben sind, aus dem Grab rausgekommen, und wurde weiter taub kommen mit der Seele, und da wurde Seele und Körper weiter für Jesus seine für immer. So und es geht weiter, aber schwer zu verstehen. Aber Johannes redet noch vom Gebet. Verse 14 und 15. Und wie können uns sicher sein, dass er uns hier redet, wann wir am noch wort früher, dort noch sehen im Welle ist. Und wann wir weiter, dort er uns hier, wann wir am wort früher, dann weit wir auch, dort wir dort haben, am wort wir beten. Hier ist eine Versprechung, aber der hat eine Bedingung. Er wird uns hier, wann wir beten, aber dort muss an Gott sein Welle sein. Als Christus an dem Gott in Gethsemane betet, dann sagt er, wann das möglich ist, dann nimm das Koffel von mir. Dort meint dort Liede, aber nicht mein Welle, aber dein Welle. Und so war wie auch beten müssen. Dort meint nicht, dass wir nicht noch was besonderes Frauen kennen, was uns jankere würde, oder was wie würde leben, was für uns würde Gott sein, und er wird uns hören. Aber er wird uns nicht alles geben, noch was wie Frauen tun. Wie als einzige Dinge, noch was wie Frauen tun, sind für uns vielleicht gar nicht Gott. Wie weiter dort vielleicht nicht zu der Zeit? Aber Gott weiß uns dort all. Dort muss schwer sein, Gott sein, in all die Entscheidungen merken. Denkt mal an, wann ein paar Lied wurde in kleines Baby haben. Einer von ihnen betet vielleicht, dort er wird welle in Jung haben. Der andere betet, dort er soll ein Mial sein. Wo wird Gott so eine Entscheidung merken? Ich weiß dort nicht. Und ich sehe auch Frau, dort ich so eine Entscheidung aus dort nicht merken brauche. Aber wie soll einer für den anderen beten, wie soll entstehen einer für den anderen. Wenn einer seinen Bruder Sünd gesetzt, und dort erst eine Sünd, der nicht zum Tod führt, dann soll er für den Sünder zu Gott beten, und Gott wird ihm die Gelegenheit schenken, sein Leben zu raten, wenn dort nicht eine Sünd erst der zum Tod führt. Du erst aber eine Sünd, der zum Tod führt. Für die sei ich nicht, dort wer beten soll. Alles, was erreicht ist, ist Sünd. Aber nicht alle Sünd führt zum Tod. Ich denke manchmal, wird Gott sein, wenn eine Wesselfarge in der Bibel nicht viel betrachten dürft. Und das ist auch so steht. Er sagt, alle sind es sind. Und wie soll einer für den anderen beten? So dass Gott eine Gelegenheit wird schenken, dort wie ich eine Buße tun. Und dort wie wurde gerat worden. Paulus betet, dort ganz Israel soll gerat worden. Dort wäre seine Menschen, dort wäre die Jüde. Wie du zu der Zeit, scheint von dir, der eine Sinn begonnen hat, der zum Tod führt? Als Ananias und Sapphira Geld brachte, nur der Apostel, dann hatten sie ein gutes Ding getan. Aber sie hatten gelernt, über was sie gejäft hatten. Sie hatten gesagt, sie hatten alles gejäft, was sie für das Land gekriegt hatten. Dort wir nicht so. Also, Petrus jäft eine Gelegenheit. Er fragt dann, ist das alles? Und sie lehe und sagen, ja, das ist alles. Sie würde nicht tauschen, dass sie Wasser für sich selbst geholt hatte, wenn das auch gar nicht erreicht wird. Und nur der Richtung ist ihr Bett gestorben. Und Petrus hat gar nicht ihr Bett veran. Er sieht, sie habe den Heiligen Geist fehlgelehrt. Und sonst ist dort verdient den Tod. Wenigstens den physischen Tod. Aber Petrus wird voll von dem Heiligen Geist. Und er kann unterscheiden, wer der Sinn gedeiht, Mautwellens, oder wann das durch eine Schwachheit kommen wird. Vielleicht so nach Worte noch mal kurz zum Glauben gekommen ist. Judas redet auch von Sonntestort in seinem Brief, Vers 22 und 23. Habt Mitleid mit Sonne, die du zweifle. Rat andere, so als wenn die Idee aus dem Vier riete. Am andere erbarmt und Gottesfurcht. Und du bist post abt und vernicht sogar ein Kleid, dort mit Sinn besüdelt ist. Mit einigen Menschen macht wie sehr sanftmutig amgone, sehr naht mit ansehnen, willst du sein schwach. Und mit anderen macht einer ziemlich streng sein, anders würde die niemals ändern in dem Glauben kommen. Und wie würde man beten, dass der Heilige Geist uns lenken wird in so eine Sache aus dort. Wie weiter, dort wer von Gott geboren ist, sind ich nicht. Wer von Gott geboren ist, in sein Kind ist, wird von ihm geholt, dass er bei seinem nicht andauern kann. Wie weiter,
dat wij van God zijn en dat de ganze wereld van wijzen beheerst wordt. Wij weten ook, God zijn zin gekomen is en heeft ons de uwe opgemerkt, dat wij hem als den waarhoofdjen aanzien. En wij zijn aan dem, die de waarheid is, en in zijn zin Jezus Christus. Hij is de ware God, hij is dat eeuwige leven. Lieve kinder, blijft van de Jehovah. Het laatste wat ons hier nog zeiden is, blijft van de Jehovah. Ik kan niet gruwelijk veel woord van Jehovah. Ik heb beelden gezien van Jehovah, maar ik kan niet zeggen dat ik van iemand weet dat hij een afgod in zijn huis heeft. God zegt in zijn gebouwen dat wij zullen niet op Jehovah schmieden of beelden maken van hem, also als Mennonieten, dan doen wij zijn staat ook niet. En dat is ook koud. Maar in andere cultuur zijn er allerhand Jehovah wat ze gemerkt hebben. Einige zijn groot en zitten tussen grote vader en man. Maar er zijn ook kleine Jehovah. Wij lezen in 1. Mose, als Jacob en zijn familie vluchtten onder en reizen terug naar Canaan, waar Isaac woonde, dan deed Rachel, Jacob zijn vrouw, zich ihren vader zijn Jehovah stelen. Neem ze die met, wil ze doch die woorden erhelpen? Oder doch ze dat ze kon die vielleicht voor geld verkopen? Ik word niet weten. Maar dit weer een kleine Jehovah, zonder wat ze kon versterken, maar alles wat zij zich metgenomen had te reizen. Also, er zijn allerhand Jehovah. Maar ik weet niet gruwelijk veel davon. En als Paulus in Athenië weer, dan zag hij dat de stad weer ganz voll Jehovah. Sogar hadden ze door een afgod, dem zij zeiden ze niet kennen deiden. En Paulus brak dit en zei, dit is de waarhoofdje God. Maar Paulus heeft nog wat anders te zeggen van Jehovah. Hij zegt de Kolosser in kapitel 3, 1 tot 6, wanneer je nu met Christus van dood opgestanden bent, dan zegne dort, wat boven is, wo Christus bij God aan de rechte zijde zetten deed. Denk aan dort, wat er boven is, en niet aan dort, wat op de aarde is. Je bent gestorven, en je leven is met Christus en God verstärken. Want Christus, die nu ons leven is, vandaag komen wordt, dan wo je met hem taub ook heerlijk aangesteld worden. Door wie een merkt alles en jünt dood, wat van jünne zintliche natuur komt. De Hurerie, Onreinigkeit, zintliche Leidenschaften, beise Lasten jeets. Jeets is krijg zo als Jehovah deine. Wils je rood wie een zo wat, wat God zijn oja over die komen, die niet gehorchen. Met zo'n zaken als dat ze wie Mennonieten ook goed bekend. Dat is krijgt ons komt. En dat is nicht anders als Jehovah deine. Also, ik word met dem Apostel Johannes metstemmen. Blijft van de Jehovah wacht, blijft wacht van de Zind. Leeft en reinet leven. Amen.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma vandaag. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio en Scripture Beliefs. Met mij aan dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wij zijn hier te vertellen van bevredigd leven. Zodat voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner. En we behouden van wat we leren kunnen van wel een goed bevredigd leven te hebben. Vijf moeten vertellen we hier zo van God zijn uurzaak voor bevredigd leven.
2: Ja, en wie zijn we dat verschillende aspecten van de wereld er uurzaak voor bevredigd leven?
1: Dat stemt. Zowel als mensen in verschillende hingegrinden. Dus daar hebben we uurzaken waar we ons bevrijden. En er zijn goede uurzaken, er zijn slechte uurzaken. En dat zal bij veel ook.
2: Ja, en God heeft ook uurzaken te bevrijden. En dat is wat we nu kijken. Maar vandaar willen we kijken naar God's plan voor het bevrijde leven.
1: En een plan is anders dan een uurzaak.
2: Ja.
1: De uurzaak geeft ons dat waarom. En de plan geeft ons dat wel. En zodra we willen een huis bouwen, dan vult ons een plan wel het huis wat je gebouwd wordt.
2: Waarom veelt ons een huis? Wel, ons veelt een huis om te wonen en met onze familie gemeenschap te hebben.
1: En van de regen buiten blijven en in ja. Eingesteden in de wereld worden van de koud zijn. Hier is het alle bestemd dat we van de zon uit een stich blijven.
2: Ja.
1: En dat geeft ons een waarom.
2: Ja, en dan veelt ons naar een wou dat te doen.
1: En wat we niet een plan hebben, wou we ons huis bouwen willen, dan komt een arbeider en zegt, hier is een braad aan. Nog een komt en zegt, braad nog zes voor aan. En schließlich dan hebben we een typje gestekte doos, wat voor u en zij gevraagd is. En te nutzen niet veel beter.
2: Wordt vielleicht niet veel grote wind kan stoom blijven.
1: Wordt niet veel verdreund. Je wordt vielleicht niet veel regen buiten holen. En zet dan de mensen die ze bellen, die willen niet unbedingt zijn beschützt.
2: Dat zou ons veelt ook een plan voor het bevrijde leven. Maar de vraag is, hoe krijgen we dat plan her?
1: Dat stimmt. Wenn wir die Menschen kicken doen, dann sind die Kreise viel gedeihende, eher mehr Kreis als die Menschen sind. Und du erst aber in der Reichtum, das ist ein Arrechter Reichtum, das tun. Und so wie machen uns dann wir, wo wir unsere Reichtum dann hernehmen, um unseren Plan zu stellen?
2: Und was für ein Model wollen wir brauchen?
1: Die Bibel jaft uns diesen Plan.
2: Das ist so. Gott hat das befriedete Leben gemerkt, er hat das Gott gemerkt und er hat auch einen Plan, wo das Gott kann schaffen.
1: Viermal dann sah wieder das Zeichen in 1. Mose Kapitel 2,18, dass es nicht gut, dass man allein wäre. Also der fehlt ein Partner für den Mann, dass er nicht allein wäre.
2: Ja.
1: Und nun sehen wir aber, dass der aus dem Plan, wo diese Trennung muss sein, und die Bibel gibt uns hier eine sehr klare Richtung. Das sagt in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, das sagt, du wärst jetzt ein Mann von seinen Eltern weich und vereinigt sich mit seinen Früh und sei sein Eint.
2: En dat is krijg God zijn plan.
1: Ik geloof, we zullen als deze vers een klein passie mal van einpulen. Hij fangt aan en zegt, du wirst je man van zijn ouderen weich. En dit is een grote stap voor velen.
2: Dat is het eerste part van het plan.
1: Dat stimmt, dat is het eerste part van het plan, maar dat is eenmaal voor het schwanste.
2: Ja.
1: We zijn waarder en waarder, dat wanneer die niet doen, dissen twieren wat de kinder bij de ouderen houdt, die niet afschneiden, dat die weich gaan, dan wanneer die strubbel als een rande trainen huis.
2: Dat zou de maten Trennung zijn.
1: En deze Trennung, dat meint niet de respect afschneiden, dat meint niet dat de jene ouderen staan, dat meint einfach bloos dat die trennen zich, omdat die eener hem aanvangen.
2: Dat zou.
1: Zodra de vrouw eigenlijk wat we moeten antwoorden is, wo laat dat, wo kan dat passieren? Wo kan we deze Trennung merken in een respectvollen Weg?
2: Wanneer we hier nog thuis zijn, dan moeten we onze ouderen ongedoen zijn, we moeten het gehoorzaam zijn. En we moeten het eren. Maar zo schoon als we ons niet hebben aanvang, dan is het niet meer dat poort van ongedoen zijn en harken. Maar dan moet je nog dat eer zijn voor de ouderen.
1: En wat kost me zijn, wat is de onderscheid tussen eren en harken, gehoorzaam zijn?
2: Een dat de ouderen eren, die gehoorzaam zijn. Maar wanneer een eerste frischen hem aanvangt, dan moet een verantwoordelijk zijn voor hem zijn ene entscheiding. En dat mag vielleicht niet krijg zo doen als de anderen zijn, of wel. Een is dan zelfs verantwoordelijk voor hem zijn ene entscheiding. Maar een moet de ween met ihr, met onze anderen omgaan.
1: So, wat je dan zei, is dat wanneer we in de heim wonen, onder de schutz, dan zijn die verantwoordelijk voor vele van onze zagen veel van onze entscheidungen. En wanneer wij zijn in dit heim, als dit erloopt en dit als niet erloopt, dan hebben we de verantwoordelijkheid te herken.
2: Dat stemt.
1: Maar wanneer we eerst uittrekken, dan moeten we zelfs aanvangen de aardung te vieren in ons heim.
2: Ja.
1: Dan zijn we niet meer verantwoordelijk te mama en papa en wel onze entscheidungen worden. Nu zijn we zelfs verantwoordelijk.
2: Ja.
1: Maar wie kan de weer mama en papa eren?
2: Ja, wie zal.
1: En zo de mama en papa eren, dat meint dan eenmaal dat we vielleicht nu rood vrouwen. Dan würden wir entweder einmal von besiegen und so eine Sache ist dort.
2: Ja.
1: Und sicher, wenn wir sein, dass wir in der Not sind, dann würden wir mehr helfen, was wir können. Und das sind verschiedene Wege, was wir können, Mama und Papa ehren.
2: Das ist so.
1: Und wir sind noch mehr als dort, aber das ist ein bisschen Anfang. Aber der zweite Part von dem Land kommt dann in eine Gemeinschaft, der wir uns Tieren anstärken. Wenn wir zu im Heim wohnen, dann machen wir mit unseren Eltern das erste eine gute Gemeinschaft haben.
2: Ja.
1: Aber wenn wir erst rüttragen und wir befreien uns, dann kann Mama und Papa nicht das Erste sein in unserem Leben, dann muss uns euer Partner das Erste sein.
2: Ja, die müssen das Erste sein.
1: Und so dann dürfen wir unsere Zeit und unsere Kraft dann stärken, um sein, zum Beispiel für mich und die, dann würde ich sein, was kann ich tun, um die Wesen, die ich die Leben habe. Und so dann, wenn ich Mama und Papa ehren darf, aber ich darf das nicht, indem dass du die was auf die Wesen feilen. Du musst dir in solchen Stunden kennen, dass ich die Leben habe. Und Mama und Papa können dann sich die ihr feilen, aber die habe ich zu leben.
2: Ja, und das muss klar sein für euer Partner und für die anderen.
1: So, dann würden wir von dort einfach auflesen, dass ein Part von Gottes Plan ist, dass wir dann von Tüß gehen, wir dann diese Trennung merken mit Mama und Papa und wir fangen nie heim, nie Rechnung an mit unserem Partner.
2: Ja, aber du willst die anderen ehren.
1: Das stimmt, dass man alle in die Amstunde dann, dass Mama und Papa nicht oft gewesen wird, aber die wird geirrt.
2: Ja.
1: Naja, wir kommen drehen in diesen Pause und dann werden wir wieder kicken und sein, was ist der nächste Punkt in Gottes Plan für uns befreit leben?
2: Sehr gut.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een program voor zich wie op die vroegen en te groeien.

Jezus als hoge priester jaft ons vrede met God. De schrift zegt ook, dan is nu niets meer te verdommen aan die in Christus Jezus zijn. Rijmer 8, vers 1. En de zegt ook zo stit, doorween wel wie vol vertrouwen om genoeden trouwen gaan, dat wie met leid kreeg en genoed vingen te de rechte tijd, wanneer ons de help nodig veelen wordt. Hebreer 4, vers 16. Dit is een wundervolle verspreken voor ons. Wel wie dort waarnemen in een gemeenschap leven met God, wils hij jaft ons genoed. Zum Schluss will ich Ihnen bloß noch Mutter sprechen, zum Allerdach nur Jesus kicken. Lest die Bibel und bet zu Gott, und hei wird Ihnen die Wahrheit wiesen. Matthäus 7, Vers 7 sagt, Frecht in Jünd wird geäft worden, siegt in Jünd worden fingen, klappt an in Jünd wird aufgemerkt worden. Dann wird nächstes Mal, Dankeschön für heute.

gestort worden in ons geloven. En wo te leven op zo'n weg voordat dat nummer 1 te duiden je kreend is. Nummer 2, dat die rekje op deze eerd wordt wiedergebracht en opgebuurd. Maar dan nummer 3, dat wie neemtoelingen merken doen en dat uit je leven neemt voor dat wat we hier opgeven doen, wat we hier voor die geven doen. Ik bid dat die zeeën, die genoed, die kracht en die geloven mocht in ons gestort worden en wiederwassen. En standhaft du ben blieven, maar on den dag wordt u ons een huis open deest. Dat du mocht alle eer en alle, ons ganzen leven ervoren, onneem. Dat wie hen het voor die leeft. Zeen ons de mat, leer ons de ben, en Jesus Christus in noemen. Amen.

Wat is de arbeid van een heilige geest in je leven? Wat schaft hij? Als hij door in je leven om te helpen, om te leiden, om te vieren, en zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons hand bekeert. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag een boodschap, dat eerste poort van Ricky Wall, älteste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heilige geest en wat hij schaffen deed in de wereld te mensen wiesen er zijn en dat hij kan omdraaien van er zijn. En ik leid op wat ons helpen, even als christen te zijn, wat is de arbeid van een heilige geest? So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in de States, in Canada oder Deutschland, de Geist, de Schaft, wo du bist. En van deel, wer wie meier Harken, wat de Geist deed. Ver wie dan angoen, wer we top beten, en dan haben Leid, en dan go we even te deze Botschaft. Wer we top beten. Himmlische Vader, wie danken die voor de dag, wie danken die voor de gelegenheid op het radioprogramma, dien woord met te deilen. Himmlische Vader, zegen jeder te horchen. Help ons met klarheid te zijn, waarom die den Geist has geschickt, de arbeid van den Geist, en wat hij deed, besonders in de wereld te mensen wiesen er zijn. Himmlische Vader, zegen deze boodschap, help dat het dien recht wordt bieden, want irgendeine horchen deed, wat nicht noch nicht klarheid haft, en haf nog niet die ongenomen als de persoonlijke haren heiland, dat van deel kan die dag zijn, waar die de entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. Hier nu hebben Leid en dan de boodschap, het eerste poort van älteste Ricky Wall, aan de arbeid van den Heiligen Geest.

De gelegenheid die Gott uns geeft met dit programma Günter Deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze wijze Gott zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Tauherer van harte welkom te dit programma. We willen ons met Gott zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons freien kon en wie einmal ook worden de Seiligkeit oven. En ik wens dat alle Tauherer op deze schmalen Weich wandern mochten in Gott gefallen, en so lud ich allem an von der wahre Gottes Wort zu hören, und möchte auch uns zum Sehen deinen in einer Halb sein.

Ik verafscheid me van jullie vandaag en luid jullie aan ook waar de volgende maal te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Onze telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoofdgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uur.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat dit programma dat geestelijke leven in de christelijke familie gestort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door dat te geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma wat hard willen. En ons wensen gebed is ook nu waarde, dat je dich mochte in je geloven gestort, op je mond hadden getreist worden. We wensen je een goeden empfang en God zijn rijken zegen. Op microfoon is waarde je broeder en deiner, Jakob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je de radio met al die wat in verschiedenste länder waarde harsje, gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat krijgen, wat hen in haar alldagsleven persoonlijk veelt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik weet ook dat hen dien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te dienen. We danken die ober ook voor onze erlezing tegen dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

Ons wordt immer weiter in de Bibel ook van de Council uitgezegd, dat God ons leeft. En de vandaagse boodschap wil wir ons God zijn leef aanzijnen. Eigenlijk over nu onze vandaagse schrift wie het eeuwig go, wil wir met deze zijnertop onze leven himmlischen voeder aanbeden. Nu dit leidt, wil ik dan Johannes kapitel 3, vers 16, en uit Epheser kapitel 3, de vers 14, 21 lezen.

Wel wie net eerst Johannes kapitel 3 vers 16 lezen. Zo zei er haf Gott de Welt geleift, dat hij seinen eingeborenen Sohn door han jeif, dat all die, der an am leven nicht verloren gone, aber ewig leven habe. Nu lese ich nach heute Epheser kapitel 3, die Verse 14, der 21. Dit is waarom ik mijn knieën bij voor onze Herrn Jesus Christus, zijn God en Vader. Van hem komt de naam Vader voor alle families im Himmel en op Erde. En ik bid voor jullie dat hij door ons zijn recht onheiligheid is, jullie kracht schenken mocht, dat zijn juist innerlijk door te zenden. En dat Christus dat den Glauben bij jullie im Horte wonen mocht, en dat de lijf de grond is, waarin die vastgewartelt zijn. Ik bid ook dat je met alle andere heiligen hebt mochten de kracht kennen leren, waardoor je begrijpen kennen hoe lang en breed, hoe hoog en diep Christus in je leven is. Je zal Christus in je leven kennen leren, dat je veel wieder jeet als wie opvoeten of verstoenen kennen. Dat je dat vallen grans hebben, wat God voor je heeft. Dem, dat je zijn kracht veel meer aan ons doen kan, als wie ons denken of verstoenen kennen. Dem traft alle eer en de gemeint en in Christus Jesus, der alle menschen geschlachter en alle eeuwigheid. Amen.

Daar heeft me weer gezegd dat leven, licht en lijf te God zijn eigenschaften gehören. Zo wies de Heilige Schrift aan zijn God ook immer waarde als een God, die leven schaft en dat leven erhält als een, der dat licht is, en aan wem keine Diensternis is, en als een, die leeft. Van kindheid aan kennen wie bestemt alle dat leid, God is die Liebe, lässt mich erlösen. God is die Liebe, er liebt auch mich. En dan jeft ons dit einfache, oberherrliche Kingerleidje ook den Grund an, waarom God leef is. Daar sagt dat dan wieder, er sandte Jesum, den treuen Heiland. Er sandte Jesum und macht mich los. En dan im vierten Vers sagt het wieder, wo hij den Heiland schätje deid.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 642. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 642.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jünt, wat jens om eine Weg war der Heere.

Dit is het Evangelium van Jezus Christus, narreerd van Markus. Markus kapitel 1. Dat Evangelium van Jezus Christus God zien sehen, funkt so an. Im Propheten Jesaja steht so geschrieben, ich schick ein mit einer Nachricht, die für mich wird den Weg reit machen. Eine Stimme, die eine Wildnis Lüd röpen wird, mögt dem Haaren einen Weg reit, mögt ihm einen jeglichen Stich. Dorab chaim Johannes de Deiper eine Wildnis in Predigt, dat ze amtieren sollen, en sich deipen loten, dat an de Sinden verjeft worden. En dat Volk van ganz Judea en alle Mann van Jerusalem ging han en leidt sich van am im Jordan deipen, en betjanen ihre Sinden. Johannes droeg ein Kleid van Kamelenhoor in einen ladenen Gart am de Hoften, en hei eit Grashapper en Willenhannig. He predigten seht, nu mij tjemt einer, der stolter is als ik, en ik zie dat nicht einmal wird, dat ik mij ver am Beck, de Schaubanger ab te leisen. Ik duip junt met water, die ober wordt junt met dem Heiligen Jes duipen. In de tjem ze ram, dat Jezus en die tijd van Nazareth no Galilea tjem, in zich van Johannes am Jordan duipen leidt. En sobald als hij uit het water stich, zag hij dat zich de Himmel opmuk en dat de Jes zich zo als eine Duf ab am saad. In een stem vom Himmel seht, du bist mijn Sehn, dem ik goed zie, met die zie ik zeer tevreden. En voets doorab bedwong de Jest arm Ruud eine Wildnis te gonen. En hij wie 40 Dörg eine Wildnis mang de Tieren en ward vom Sotan versacht en de Engel bedeinden arm. En als Johannes eerst vastgenomen wie, tjem Jezus naar Galilea en predigt dat Evangelium vom Rijk Gottes en seht, de tijd is gekomen en dat Rijk Gottes is hier. Kehrt Amen, je leeft an dat Evangelium. Als Jezus am Galiläischen Meer verlängt ging, sah er Simon en zijn Bruder Andreas er naad am Water schmieden, wils dat wir een Fäscher. En Jezus seht er an, kommt en feucht mino, et wo jünd te Menschen Fäscher merken. En futz appe steht, verleiten sei er naad en jingen met am. En als hij am Beet wieder ging, sah er Jakobus Zebedeus ihn sehen en Johannes, wat dem zijn Bruder wir. We seien er lam er naad fleikten, en hij ziemt nicht, die ook te roepen. En die leiten er hem voor dat Zebedeus met er ongenomene mannen en de lam en jingen met hem. En ze jingen naar Kapernaum. En als de Sabbat kwam, jingt Jezus en de Judenschulnen en funk aan te leren. En ze stonden over zijn geleer, wils hij leert gewaltig en niet zo als de schrift geleerde. En groot dan wie een er Judenschul een man met een arrenen jest. De jest schrich en zeed, wat heb ik met die te doen, Jezus van Nazareth? Bist du gekomen ons te verdorven? Ik weet wer du bist, God zijn Heiliger. Jezus drijft hem, bevel hem stil te zijn en de man te verloten. De beiser jest quält den man schrecklich en tjem met een grootet geschrech ruut. En alle man staunden darüber, zodat zij zich untereinander vroegen, wat is dit? Eine nieuwe Lehre? Hij heeft gewalt over de arrene jester en de harchen arm. Aber wat Jezus gedonen had, reed zich schwindrend, zodat zij dat bald alle wein aan Galilea wisten. Sobald als zij de Judenschul verleiten, gingen Jezus, Jakobus en Johannes met Simon en Andreas met naar ihre woning. En ze zeiden Jezus dort, dat Simon zijn schwermutter krank am Bad wie, en Fieber had. Hij ging aan, führt er aan de hand en halb er ab. Dat Fieber verleidt haar en zij fang aan te bedeinen. Als dan zu Oves erste Sonne ongeweer, werden allerhand Kranke en Besetenen naar Jezus gebracht. De ganze Stadt sammelt zich voor der. En Jezus heilt veel van ihre verschiedene Krankheiten. Hij drijft veel bij zijn Jester uit. Hij leidt de Jester aber nicht reden, wils die wisten, wer hij wir. In nächsten Morgen tijdig bij diester stond Jezus ab, verleidt er thuis en jenk nur eine einsame Stadt zum Beten. Petrus en David wie am wären, sachten sich am. En als sie empfangen, seiden sie, alle man segne die. Jezus seht, wer wie andert wie in han gonen, no de darpa de dicht bi sind, dat ik da ook predien kon. Dat is wo tau ik gekommen sie. En dorab reist hij der ganz Galilea, predigt an ihre Judenschulen en dreif bei se jester uit. Ein leprakranken tjem no arm voll ab de knei en prahat arm om gereinigt te worden en seht, wann du west kannst du mir reinigen. Jezus jammert über arm. Hij streikt zijn hand uit dat hij hem aanscheert en zegt, ik word het doen, zie rein. En als hij dat zegt, tjent de krankheid ruut en hij weer rein. Jezus schijkt hem voets weg en warnt hem streng en zegt,
sei doch nur, dass du dort keinem sein wirst. Aber geh und stell dir den Priester für und bring so aus Moses befohlenhaft die Opfer aus einem Beweis für deine Reinigung. Hei aber jen rüt und mögt die ganze Geschichte bekannt. Hei redt so viel davon, dass Jesus nicht mehr früh in eine Stadt nennen kann und mehr ein Wittlaft hier jenen bleibt. Und doch käme die Menschen von aller Wehen noch an.

dissen beveel as, dat de haar merkt u mijn muur op. To dis je bed opfer to God, de onze tongen kan losmerken. En der ich dissen beveel, as de zinde überzeugt, dat zijn hart as je demütigt. En dissen beveel as open, oder rie mij aan. Dit erkent hij die uurzerk, wat de mot eerst wahrgenomen worden, denn die zin die mot eerst verzeigt worden. Die zin mot te goed geholen worden, de schuld mot uitgewascht worden, de jes die mot waarder vrij gemerkt worden, als kan die mens nicht ne loze tong hebben. Dit is toch een Überzeugung, dat wie eenen doen alles wat Christus ihren deed. En wie reid zijn de anerkennung van de vlecht, zijn nomen te bekennen. Ober wie bekeken ook, nu de grote heerlijkheid in Christus, hij is in de meerden van de troon, en alle eer traft aan. Jezus is de Messias. Hij is dat lam wat geslacht is worden, hij is de koning op de troon, hij is de schepper van de ganse wereld. Hij is de hoop van alle dingen, hij is waardig te nemen, wil hij als de persoon en amas alle volkomenheid van de erschapfung en van de creatuur. Hij is de ware God en ware mens, dat woord wordt vlees. En hij is waardig te nemen deze heerlijkheid, Godheid ook menschenheid, vereinigd in een wunderschönen persoon. En doordat dat merkt am heerlijk. Wie prijzen am voor zijn arbeid. Wil zijn arbeid is onermetlich, dat is falsch tonen in zichzelf. Zijn arbeid is een openbaring van de jachtliche Weisheit, dit is ook de openbaring van de jachtliche Leib, to ons Zinder je en Eva. Je wil je zijn dat de zeil, die een Triggang hebben wil, die scheine seite Gemeinschaft, die met hem Haaren je hout haft, wanneer is Triggevallen aufgekeilt, haft hem Haaren nicht so geirrt als hij soll. Haft doch sein Wut verschmeten, haft doch sein jähen Wut nicht geschatzt. Der Psalmist sagt in Psalm 51, Vers 13, steht mir nicht in dein jähen Wut, en nimm mir deinen heiligen Geist nicht wahr. Du mir die Freude in deiner Radung war der Herstallen, en jaff mir einen Geist, der die gehorchen will. Dann wo ich die Übertreter dienen wahr lehren, en sind da worden sich nur die Drehen.

Goedemorgen. Als schon je schluppe deze nacht. Wanneer je dan die zoja schon je schluppe has. Wel lang is het dan? Schlaapst er mal 8 stunden? Niemals, nee. Nee. Hier zijn je een paar maatbeurders aan je hand en dat is zeer bezinnig. Ik had een paar vrienden. Dat zijn maatbeurders en wenn die nog mal uitgangsoefen in huis voren, dan zei ze, nou ja, klok 3, klok 5, maat waren ab. Dat jammert mij allemaal om die, die waren er 8 stunden schlup den dag mees niet naar een crisis dat. Die, weet je, de laatste tijd heb ik mij nog wel een beetje gedanken gemerkt. Dat zijn je nog mal niet alles neue gedanken wat man heeft. Maar je hebt je alle onder de 15 struf voor het laden. En wanneer je dan grip hebt, dan spert zich einem zes van dat laden op een ees al wouden met goedlich zijn. Wens einer maat je zich nog beyond een ees uit schnuiven met einreichtig. En der ees hüt du onder dat spert zich dan alle tip al met zes van de mol wouden vele wat ewa te schnallen dat niet zo scheren dat. Dan wordt hakelaar aan je de neus om zo'n fan zijn. Ik vond dat wel lang dat wordt dieren, maar einer du wordt met dat je het laden aan weet. Einer zegt, zo veel kan de neus uitschnuwen dat. Dat kan je zo'n zaaier propaganda merken, propaganda merken als ze wel met ihre schnappel die ja ihre weetje, maar dat dat doen we in trotzdem nog niet. Dat schiet doen we in trotzdem nog. Nou, we gaan van de vrijdag, den 15. mei 2026. Hier in Paraguay habe ich nu ein paar ganz gewaltige Halgedeo, wat nationale Halgedeo genannt wurde, oder wat aus dort bekannt sind. Paraguay ist mal für etwa 200 Jahre unabhängig geworden von Europa, von Spanien, gleich ist dort. Und dort haben wir von der in gestern dann feiern. Dort wir als für uns hier sehr gut liegt, wenn wir 2 Jahre hintereinander sind, dann jaft das ein langes Weg nicht. Und das würde gesagt, kein Schlag sein, wenn manche in Agari-Sache auch alles sich dort zu verbinden ging mit dem Helge-Dag, dass dem Kind dann 2 Jahre vorher so viel Mal gekommen, dass er dann 2 Jahre